Dit is het nieuws van Eimond 360. De politie hield woensdag twee verkeerscontroles in de Eimond, op de Sint-Aagtendijk in Beverwijk en de minister van Houtelaan in Velzen-Zuid. Ze gaven tientallen bekeuringen, vooral voor mobiel gebruik achter het stuur. Vijf bestuurders testen positief op drugs. In Heemskerk zorgt een groot nest van de Aziatische hoornaar in een boom bij woningen en speeltuinen voor onrust. Bewoners vrezen voor een ernstig allergische buurvrouw. De gemeente grijpt niet in vanwege regels en budget, terwijl het nest groeit en het risico toeneemt. Heemskerk deelt opnieuw gratis blauwe vlaggen uit. Een actie die vorig jaar al veel succes had. Inwoners halen ze op bij het gemeentehuis en hangen ze op tijdens de kermis en feestelijke momenten. Donderdagavond van 17:30 tot 20:00 is de laatste kans. Komend weekend staat Zandvoort in het teken van de laatste Dutch Grand Prix. NA Nieuws verslaat het evenement 3 dagen lang. Ter voorbereiding is een video gemaakt met de mooiste momenten van 5 jaar Formule 1 races in het dorp. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De gemeente Frieske-Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer open houden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske-Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfheze zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfheze. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd al 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimon.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De politie hield woensdag twee verkeerscontroles in de Eimond, op de Sint-Aagtendijk in Beverwijk en de minister van Houtelaan in Velzen-Zuid. Ze gaven tientallen bekeuringen, vooral voor mobiel gebruik achter het stuur. Vijf bestuurders testen positief op drugs. In Heemskerk zorgt een groot nest van de Aziatische hoornaar in een boom bij woningen en speeltuinen voor onrust. Bewoners vrezen voor een ernstig allergische buurvrouw. De gemeente grijpt niet in vanwege regels en budget, terwijl het nest groeit en het risico toeneemt. Heemskerk deelt opnieuw gratis blauwe vlag uit, een actie die vorig jaar al veel succes had. Inwoners halen ze op bij het gemeentehuis en hangen ze op tijdens de kermis en feestelijke momenten. Donderdagavond van 17:30 tot 20:00 is de laatste kans.
1: Komend weekend staat Zandvoort in het teken van de laatste Dutch Grand Prix.
0: NA Nieuws verslaat het evenement 3 dagen lang. Ter voorbereiding is een video gemaakt met de mooiste momenten van 5 jaar Formule 1 races in het dorp. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse Dag van de Stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De politie hield woensdag twee verkeerscontroles in de Eimond, op de Sint-Aagtendijk in Beverwijk en de minister van Houtelaan in Velzen-Zuid. Ze gaven tientallen bekeuringen, vooral voor mobiel gebruik achter het stuur. Vijf bestuurders testen positief op drugs. In Heemskerk zorgt een groot nest van de Aziatische hoornaar in een boom bij woningen en speeltuinen voor onrust. Bewoners vrezen voor een ernstig allergische buurvrouw. De gemeente grijpt niet in vanwege regels en budget, terwijl het nest groeit en het risico toeneemt. Heemskerk deelt opnieuw gratis blauwe vlag uit. Een actie die vorig jaar al veel succes had. Inwoners halen ze op bij het gemeentehuis en hangen ze op tijdens de kermis en feestelijke momenten. Donderdagavond van 17:30 tot 20:00 is de laatste kans. Komend weekend staat Zandvoort in het teken van de laatste Dutch Grand Prix. NA Nieuws verslaat het evenement 3 dagen lang. Ter voorbereiding is een video gemaakt met de mooiste momenten van 5 jaar Formule 1 races in het dorp. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan. Wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaanoever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie. Er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De politie hield woensdag twee verkeerscontroles in de Eimond, op de Sint-Aagtendijk in Beverwijk en de minister van Houtelaan in Velzen-Zuid. Ze gaven tientallen bekeuringen, vooral voor mobiel gebruik achter het stuur. Vijf bestuurders testen positief op drugs. In Heemskerk zorgt een groot nest van de Aziatische hoornaar in een boom bij woningen en speeltuinen voor onrust. Bewoners vrezen voor een ernstig allergische buurvrouw. De gemeente grijpt niet in vanwege regels en budget, terwijl het nest groeit en het risico toeneemt. Heemskerk deelt opnieuw gratis blauwe vlag uit. Een actie die vorig jaar al veel succes had. Inwoners halen ze op bij het gemeentehuis en hangen ze op tijdens de kermis en feestelijke momenten. Donderdagavond van 17:30 tot 20:00 is de laatste kans.
1: Komend weekend staat Zandvoort in het teken van de laatste Dutch Grand Prix.
0: NA Nieuws verslaat het evenement 3 dagen lang. Ter voorbereiding is een video gemaakt met de mooiste momenten van 5 jaar Formule 1 races in het dorp. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Friske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De politie hield woensdag twee verkeerscontroles in de Eimond, op de Sint-Aagtendijk in Beverwijk en de minister van Houtelaan in Velzen-Zuid. Ze gaven tientallen bekeuringen, vooral voor mobiel gebruik achter het stuur. Vijf bestuurders testen positief op drugs. In Heemskerk zorgt een groot nest van de Aziatische hoornaar in een boom bij woningen en speeltuinen voor onrust. Bewoners vrezen voor een ernstig allergische buurvrouw. De gemeente grijpt niet in vanwege regels en budget, terwijl het nest groeit en het risico toeneemt. Heemskerk deelt opnieuw gratis blauwe vlag uit. Een actie die vorig jaar al veel succes had. Inwoners halen ze op bij het gemeentehuis en hangen ze op tijdens de kermis en feestelijke momenten. Donderdagavond van 17:30 tot 20:00 is de laatste kans. Komend weekend staat Zandvoort in het teken van de laatste Dutch Grand Prix. NA Nieuws verslaat het evenement 3 dagen lang. Ter voorbereiding is een video gemaakt met de mooiste momenten van 5 jaar Formule 1 races in het dorp. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Edeveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
4: Zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
3: Jongeren kiezen daar dan ook steeds vaker voor. Naast alcoholgebruik is Halt er ook voor hulp naar bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair daar in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
5: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
3: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De politie hield woensdag twee verkeerscontroles in de Eimond, op de Sint-Aagtendijk in Beverwijk en de minister van Houtelaan in Velzen-Zuid. Ze gaven tientallen bekeuringen, vooral voor mobiel gebruik achter het stuur. Vijf bestuurders testen positief op drugs. In Heemskerk zorgt een groot nest van de Aziatische hoornaar in een boom bij woningen en speeltuinen voor onrust. Bewoners vrezen voor een ernstig allergische buurvrouw. De gemeente grijpt niet in vanwege regels en budget, terwijl het nest groeit en het risico toeneemt. Heemskerk deelt opnieuw gratis blauwe vlag uit. Een actie die vorig jaar al veel succes had. Inwoners halen ze op bij het gemeentehuis en hangen ze op tijdens de kermis en feestelijke momenten. Donderdagavond van 17:30 tot 20:00 is de laatste kans. Komend weekend staat Zandvoort in het teken van de laatste Dutch Grand Prix. NH Nieuws verslaat het evenement 3 dagen lang. Ter voorbereiding is een video gemaakt met de mooiste momenten van 5 jaar Formule 1 races in het dorp. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Deze man heeft hem gevoeld, vertelde hij bij RTV Noord.
4: Ik heb een vitrine met kristallen en die begon te tillen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
3: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de beving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al kwam het vliegtuig wel wat later terug dan vooraf bedacht.
5: Nee, want we hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
3: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
7: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
8: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: Zandvoort. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De politie hield woensdag twee verkeerscontroles in de Eimond, op de Sint-Aagtendijk in Beverwijk en de minister van Houtelaan in Velzen-Zuid. Ze gaven tientallen bekeuringen, vooral voor mobiel gebruik achter het stuur. Vijf bestuurders testen positief op drugs. In Heemskerk zorgt een groot nest van de Aziatische hoornaar in een boom bij woningen en speeltuinen voor onrust. Bewoners vrezen voor een ernstig allergische buurvrouw. De gemeente grijpt niet in vanwege regels en budget, terwijl het nest groeit en het risico toeneemt. Heemskerk deelt opnieuw gratis blauwe vlag uit, een actie die vorig jaar al veel succes had. Inwoners halen ze op bij het gemeentehuis en hangen ze op tijdens de kermis en feestelijke momenten. Donderdagavond van 17:30 tot 20:00 is de laatste kans.
1: Komend weekend staat Zandvoort in het teken van de laatste Dutch Grand Prix.
0: NA Nieuws verslaat het evenement 3 dagen lang. Ter voorbereiding is een video gemaakt met de mooiste momenten van 5 jaar Formule 1 races in het dorp. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
3: Goed gevoeld in een groot gebied zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
2: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke historische toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt wel veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
4: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
2: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Hey!

0: Amstel en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Dit is het nieuws van Eimond 360. De politie hield woensdag twee verkeerscontroles in de Eimond, op de Sint-Aagtendijk in Beverwijk en de minister van Houtelaan in Velzen-Zuid. Ze gaven tientallen bekeuringen, vooral voor mobiel gebruik achter het stuur. Vijf bestuurders testen positief op drugs. In Heemskerk zorgt een groot nest van de Aziatische hoornaar in een boom bij woningen en speeltuinen voor onrust. Bewoners vrezen voor een ernstig allergische buurvrouw. De gemeente grijpt niet in vanwege regels en budget, terwijl het nest groeit en het risico toeneemt. BNNVARA zendt op 30 september een documentaire uit over de moord op Erwin Laan in 2004 in café Eindspurt in Beverwijk. Zijn vader Jan en vrienden werkten mee aan de film, die het verhaal en de impact van de zaak na ruim 22 jaar toont. Erwin werd vermoord door een vriend. Heemskerk deelt opnieuw gratis blauwe vlag uit, een actie die vorig jaar al veel succes had. Inwoners halen ze op bij het gemeentehuis en hangen ze op tijdens de kermis en feestelijke momenten. Donderdagavond van 17:30 tot 20:00 is de laatste kans. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer, dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon en geleidelijk wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. Twee verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: pakketje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf Zeehope in Beverwijk.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Goedemorgen en welkom bij de ochtendmix van vrijdag 21 augustus 2026. Ik kijk naar buiten, ik zie een beetje blauw, ik zie een beetje grijs, ik zie een beetje donkergrijs. Kom minder. Ja, Aad is op vakantie en... Aard is op vakantie, dus ik neem vandaag de honneurs waar. Mijn naam is Frank Koning en tot 12 uur is dit de ochtendmix met de verzoekplaten. Als u tenminste het juiste telefoonnummer draait. En dat is 085-320-20-20-20. 085-320-20-20. En nog een keer 20 geloof ik. Of het oude nummer, als u dat nog ingeprogrammeerd heeft, dat werkt ook nog steeds volgens mij. 025-1254-958. De beste muziek tussen 12 en 2 in de gezellige ochtendmix. Het meest gezellige ochtendprogramma van Nederland vind ik altijd. Aard van Ommeren nogmaals is op vakantie. Ik neem het even waar voor hem vandaag. Volgende week is hij weer terug. En we begonnen vandaag met de Beatles. Met een nummer uit, van hun eerste LP. Die eerste LP die heette Please Please Me. Het nummer heette Anna. En waarom zouden we niet gewoon verder gaan met nog zo'n mega band? Ze treden nog steeds op. Niet in het echt, maar wel in Londen. Fernando, dit is ABBA.

Kijk, daar word je vrolijk van dit soort muziek. Ramaya was dat van Afrique Simon. Lekker hoor. Je kunt bellen voor verzoekplaten in de ochtendmix 025-1254-958. Of het nieuwe nummer, dat is veel, veel beter. 085-2020-300. Zo was het. 2020-300. 085-2020-300. Popmuziek uit Nederland uit de jaren 60. After Tea, voortgekomen uit de T-set. Not Just a Flower in Your Hair.

The Free Electric Band. Sorry dat ik eventjes een klein wiekje liet vallen. The Free Electric Band van Albert Hammond. 0251 1254958. En maar snel verder met muziek, want er wordt gebeld.

0: En dat was een Zuid-Amerikaanse klanken. Sofia Albaro Soler. Ja, het zal. Ik kende het niet. Maar ik vond hem wel leuk toen ik hem hoorde. Ik denk, ik neem hem gewoon mee. En ik draai hem hier in deze ochtendmix. 085 20 20 300. Dat is het telefoonnummer wat u kunt bellen om verzoekplaten aan te vragen. En dat deed iemand. Dus...
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.
0: Zo is dat. Nicolaas belde voor iedereen die luistert. Team van de Ochtendmix. En nou ja, goed, dus voor iedereen. Uit Duitsland komt hier Freddy Quinn. Jonge, kom bald wieder nach Hause.

0: aangevraagd door Nicolaas en speciaal voor iedereen op luisteren en voor alle mensen van De Ochtend Niks en van Eimond 360. Dankjewel Nicolaas, u kunt nog steeds bellen 025-1254-958 en noem toch nog maar eventjes het oude nummer. En het nieuwe nummer is natuurlijk 085-2020-300. Ja, dan is het de hoogste tijd voor het volgende onderdeel in deze aflevering van De Ochtendmix.
1: Attention! Dit is een rondje Frans in De Ochtendmix.
0: Ja, nou maar is het anders. Normaal gesproken ben ik op zaterdag de presentator van dit programma en dan draai ik altijd een rondje Hollands. Nu is het een rondje Frans. Straks L'Orange van Gilbert Bécaud. In het midden zit Sa Plan Pour Moi van Plastique Bertrand. Maar we beginnen met Adamo. Salvatore Adamo. Het is een Italiaan. Hij woonde in België, maar het is wel Frans. Les filles du bord du mer. Dit is een rondje Frans.

Beko en het rondje Frans met Laurence, oftewel de sinaasappel. Daarvoor Plastic Bertrand met Sa Plan Pour Moi. En we begonnen met Adamo, Salvatore Adamo om precies te zijn. Met...

Moet ik natuurlijk even vertellen welke hit dat was. Dat was Les Filles du Bord du Mer. De meisjes aan de rand van het meer. Toen de Blues Brothers film uitkwam, was iedereen verbaasd. Want Aretha Franklin stond er ineens in met...

0: Bad Finger in de ochtendmix.
1: Tijd voor een
0: verzoekplaat. Ja, het is zelfs tijd voor twee verzoekplaten. Jazeker. U kunt ons altijd bellen, hè. 085-2020-300 of 0251. Die werkt ook nog steeds, het oude nummer. 254-958. En dan neem ik op. Ik zit in mijn eentje, dus het kan even duren voordat ik opneem. Maar ik neem absoluut op. Allereerst, mevrouw Aldershoff die belde en die wilde graag horen Ademloos, maar dat is Atemloos, hè, dat is Duits, van Helene Fischer. En daarna voor iedereen die luistert, de Rolling Stones, The Singer Sang His Song. En die plaat wordt dan weer aangevraagd door Rob van Gastel. Maar eerst Helene Fischer.

Aan de begintijd van de Rolling Stones, dat waren de vijf mannen die het allemaal begonnen. Brian Jones, Bill Wyman, Keith Richards, Charlie Watts en Mick Jagger. The Singer, Not the Song, aangevraagd door Rob van Gastel. En daarvoor Atemloos van Helene Fischer, aangevraagd door mevrouw Aldershoff. Moet ik wel goed zeggen, natuurlijk. Goed, we gaan het een beetje rustiger aandoen. Dit is If You Go van Barry en Eileen. Oh, mooi rustig. En daarna, en dat zal de laatste van het eerste uur van deze aflevering vanochtend niks zijn. The Bee Gees in First of May. Maar eerst, If You Go.

In and if you go. En dan de laatste voor dit eerste uur van deze aflevering van de Ochtendmix. Blijf bij ons, straks na het nieuws zijn we weer terug. Het is alweer een tijdje geleden dat het 1 mei was, maar de Bee Gees zingen er het hele jaar over. The First of May. Tot straks.

0: voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die daar ontstond, bij Hees in Brabant, kwamen 2 mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te verzamelen. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar hij was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester van de stad krijgt veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Dan wordt het ongeveer 19 graden. En vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf Zeehope in Beverwijk.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Welkom terug bij deel 2 van de ochtendmix op deze vrijdag de 21ste augustus. En als ik een uur geleden keek ik naar buiten, zag ik blauw en ik zag een beetje wit en ik zag een beetje grijs. En nu zie ik donkergrijs, dus kopje koffie op de bank, lekker naar de ochtendmix luisteren en laat het buiten maar regenen. Als je ook een bijdrage wilt leveren aan dit programma, dan kan dat. Moet u even bellen 085 2020 300 of 0251 254958. Want dat oude nummer werkt ook nog steeds, volgens mij. Maar maak maar gewoon gebruik van het nieuwe nummer. 085 2020 300. We begonnen met de Rolling Stones en Time is on my side. En laten we maar even zeggen, goedemorgen. Goedemorgen vrijheid, oftewel good morning freedom.

Van de beroemde live LP van Bob Marley en de Wailers, I Shot the Sheriff. Is het nou, Lyceum is dit trouwens opgenomen. Is het nou een nummer van Clapton? Ja, volgens mij wel. Even kijken, we gaan soft rock doen. De beste muziek hoor je hier in de ochtendmix. 5 dagen, 6 dagen per week. Bij Mon 360. Dit is Bon Jovi met zijn hele band, The Bed of Roses.

Misschien wel het mooiste nummer wat hij ooit gemaakt heeft. John Bon Jovi, The Bed of Roses. En dat betekent dat we snel verder gaan met de volgende. En die volgende, dat is Blue Bayou van Barry Hay en J.B. Myers.

De band van Steven Stills laten bij Crosby, Stills, Nash en Young. Dat was de Buffalo Springfield met For What It's Worth. U kunt nog altijd bellen voor verzoekplaten 085-2020-300. We gaan naar 1928. Toen kwam de Drie Stuiver Opera uit. Drie Groschen Opera, Three Penny Opera, noem het allemaal maar op. Gebaseerd op de Beggars Opera uit 1728, waar John Gay, what's in the name, de tekst voor had geschreven. De Drie Stuiver Opera, Drei Groschen Opera, want dat is uiteindelijk Duits werk. Bertolt Brecht en componist Kurt Weill hebben dit stuk een belangrijk deel van hun bekendheid te danken. In Duitsland werd het verboden in 1933 door de nazi's, want de componist was een Jood en de schrijver van het libretto, dus de tekstschrijver Bertolt Brecht, was een communistisch sympathisant, zoals dat zo heette. En dat betekent dat het dus al een tijdje niet werd opgevoerd. Maar het bekendste nummer, dat hebben ze nooit weg helemaal gekregen. Dat is Mack the Knife, Mackie Messa. Dit is de versie van Bobby Darin.

0: Volkszanger nummer 1, jaren na zijn dood nog steeds mateloos populair. André Hazes met misschien wel zijn eerste echt heel grote hit, Een Beetje Verliefd.
1: Het is weer tijd voor een bezoekplaat.
0: Ja, Toon Minnebo belde en wilde graag een plaat horen voor het team van Eimond 360. Voor Lydia, voor iedereen die luistert. En het moest een nummer worden van Tom Jones. She's a Lady. Moet ik wel de goede opzetten, want het is Love Me Tonight. She's a Lady klinkt ietsje anders. Dat klinkt namelijk zo.

instrumentaal in de ochtendmix. André Brasseur, een Belgische organist. En dat noemde het heette Early Bird. Laten we eens naar de jaren 50 gaan. Dit is Connie Francis. Straks Anneke Greunlo. Lipstick on your collar. Is het lippenstift op je kraag?

Anneke Greunlo. Dat is heel lang geleden dat ik deze gehoord heb. Ik was nog helemaal vergeten dat die daarin zit, hè? Surabaya. Iets heel anders nu. Heel vrolijk gaan we

0: Heemskerk, Beverwijk en Velsen is dit de Ochtendmix.
1: En die ochtendmix die loopt langzamerhand op zijn einde. Want het tijd zijn van 12 uur. Waar we de dag plechtig door midden gaan zagen. Het zit eraan te komen. Over ongeveer een minuut of 2,5 of zo is dat zover. Dus dat betekent dat we de eindtune zo direct gaan instarten. En ik afscheid gaan nemen. Morgen zit ik hier weer met de zaterdagochtendmix. Dan is Theo Doesburger ook. En Leida Dam is er dan ook bij. Hartstikke gezellig. Dat hoop dat je dan weer luistert. Blijf luisteren, want straks na het nieuws hebben we Eindeloos Eimond. Het lunchprogramma bij Eimond 360. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Fijn weekend en graag tot de volgende keer. Dag, dag.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Eerder deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toussis in het oosten van het land ontstond rond middernacht. Waarschijnlijk op de tweede verdieping van het gebouw. En daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand te blussen brak de brandweer het dak open. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
6: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
7: Eindeloos Eimond.
6: Interviews, regionieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.
8: Welkom bij Eindeloos Eimond. Het is vrijdag, 3,5 minuten over 12. betekent dus de vrijdagmiddageditie van Eindeloos Eimond tussen 12 en 2 bij Eimond 360. Normaal gesproken zit ik hier samen met Ruud Jansen, maar die is een beetje ziek. Dus vanaf deze plek, mede namens alle andere mensen die hier in het gebouw rondzwerven, heel veel beterschap, Ruud. Volgende week hoop ik dat je er weer bent. Het nieuws, weer samengesteld door Angela Jansen. En daar zeg ik er altijd liefdevol bij. En dat moet ik nu natuurlijk ook weer doen. En verder hebben we weer lekkere muziek voor je uitgezocht. Met van alles en nog wat erin. Stop een broodje in je mond en kou lekker met een glas melk erbij. En noem het allemaal maar op. Het is wel hartstikke gezellig dat je luistert naar Eimond 360. Laten we maar eens beginnen met Joe Cocker.

De formatie Uriah Heep. Een beetje heftig, toch wel. Een beetje heftig, maar wel heel goed. Uriah Heep uit de jaren 70 was dat. Nummer heet Gypsy. It's a god-awful small affair. En dit is David Bowie. To the

nog een live opname herinneren van dit nummer. Money for Nothing van Dire Straits, waarin Sting de hoge stem zong. Ik weet niet of dit hem ook was. Maar goed, afgelopen weken werden we opgeschrikt weer door een aantal sterfgevallen in de muziekwereld. Voor mij persoonlijk, Jenny Kaagman, de mooiste, misschien wel meest sexy zangeres in de Nederlandse popgeschiedenis. En in ieder geval eentje die nog een goede stem had ook. Zij was de zangeres, de front lady van Earth and Fire. Dus gaan we Earth and Fire draaien met Ruby is the One. En gisteren of eergisteren kwam het bericht dat de drummer van ZZ Top was overleden. De enige man zonder baard, maar hij heette wel Beard. Frank Beard, hij is niet meer. En ook daarom draaien we ZZ Top's daarna met Sharp Dressed Man. Dus voor de overledenen. Is het anders dan de overlevende, toch?

0: En dat was hem met de very lady with the sharp dressed man. En in ieder geval een nummer om nooit te vergeten, ZZ Top. De drummer is niet meer, maar de muziek blijft wel. En is Billy Gibbons volgens mij de enige nog die over is van het oorspronkelijke gezelschap van ZZ Top. Goed. Nee, dat komt straks.
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
0: Ja, het regionieuws in Eindeloos Eimond. Bij twee verkeerscontroles in de Eimond heeft de politie woensdag tientallen bekeuringen uitgedeeld. En vooral het gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur leverde veel boetes op. Vijf bestuurders testten tijdens de avondcontrole positief op drugs. Agenten keken onder meer naar de technische staat van voertuigen, het gebruik van mobiele telefoons achter het stuur en het dragen van de autogordel. Ook moesten bestuurders hun rijbewijs kunnen tonen. En tijdens de avondcontrole werd daarnaast ook nog gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal kregen zo'n 17 bestuurders een bekeuring omdat zij tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthielden. En dat is een vrij dure aangelegenheid. 15 automobilisten konden geen rijbewijs tonen en 9 inzittenden droegen geen autogordel. 5 bestuurders werden bekeurd voor het negeren van een rood verkeerslicht. Het is wat allemaal. Een nest van de Aziatische hoornaar zorgt voor onrust in de Hazenbroekstraat in Heemskerk. Het nest hangt hoog in een boom op gemeentegrond vlakbij woningen en speelplekken. Een van de omwonenden is ernstig allergisch voor wespensteken en toch wordt het nest vooralsnog niet weggehaald, tot grote woede van de bewoners. De Aziatische hoornaar is een gevaarlijke wespensoort. Bewoonster Ilse maakt zich vooral zorgen om haar buurvrouw die ernstig allergisch is voor wespensteken. Het nest hangt 15 tot 20 meter hoog in een boom. Ilse meldde het bij de gemeente, maar kreeg volgens haar direct te horen dat die niet zou ingrijpen. De reden dat de overheden minder snel ingrijpen bij dit soort situaties ligt vooral bij het aangescherpte regelpakket en een fors kleiner bestrijdingsbudget. Zelf een particuliere bestrijding inschakelen kost ongeveer €250. Ruim 22 jaar nadat Erwin Laan werd vermoord in café Eindspurt in Beverwijk wordt zijn verhaal opnieuw verteld. BNNVARA zet op 30 september aanstaande een documentaire uit over de moordzaak die in 2004 diepe indruk maakte in Beverwijk en ver daarbuiten. Regisseur Hans Pol en Maarten Kuit werkten ruim 2 jaar aan de documentaire. Ze spraken uitgebreid met Jan Laan, zijn dochter Judith, de zus van Erwin, en met vrienden uit de vriendengroep van toen. Erwin Laan werd in de nacht van 10 juli 2004 vermoord in café Eindspurt aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Het café was destijds van zijn vader. Erwin werkte er die avond en sloot de zaak af. De volgende ochtend werd hij dood aangetroffen. De dader bleek een van zijn beste vrienden te zijn. De documentaire raakt aan iets dat in Beverwijk al die jaren nooit helemaal is verdwenen. De moord had een diepe impact op familie, vrienden en op de lokale gemeenschap. Op 10 juli komen ieder jaar nog vrienden en bekenden bij elkaar om Erwin te herdenken. De scholen zijn weer begonnen. De fietspaden lopen weer vol met scholieren en forensen die moeten oppassen. De forensen moeten dus oppassen op die scholieren op de fietspaden. In Noord-Holland is het aantal fietsongevallen de afgelopen jaren namelijk flink gestegen. In 2025 ging het zelfs 25% vaker mis dan in 2019. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van Rijkswaterstaat. Vooral in Amsterdam en Zaanstad stijgt het aantal fietsongevallen sterk. De wegen worden er niet veiliger op. Vorig jaar waren er in Noord-Holland zo'n 4300 fietsongevallen. Vooral de opkomst van de elektrische fietsen speelt daarbij een rol. Vorig jaar was het in ruim een kwart van de fietsongevallen een elektrische fiets betrokken. In bijna de helft van de gevallen ging het om een fatbike die vooral onder jongeren razend populair is. Dat is ook goed terug te zien in de cijfers. In 10 jaar tijd is het aantal gewonde jongeren van 12 tot 17 jaar met 53% toegenomen bij een fietsongeval dan. Beverwijk staat op de tweede plaats waar het gaat om onveilige fietsroutes en wordt alleen getopt door Texel. Stof tot nadenken misschien voor de gemeente Beverwijk. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos IJmond.
0: Het weerbericht van weerman Rico Schreuder. Vandaag schijnt af en toe de zon, maar het draait vooral om buien. Daarbij is het ook onweer mogelijk. Er waait een matige, geleidelijk weer sterk wordende wind uit het westen. En het wordt zo'n 20 graden. Morgen zijn er ook nog buienkansen, maar zondag blijft het droog. De zon schijnt ook geregeld en morgen is het zo'n 19 graden, zondag ongeveer 20. Na het weekend krijgen we weer warmere lucht onze kant op en dat betekent dat de temperatuur omhoog gaat naar zomerse waarden. Aanvankelijk is het nog droog met geregeld zon, maar dinsdag en woensdag stijgt de kans weer op buien. Maandag 22 graden, dinsdag tot en met donderdag 25 graden of meer. En tot zover het nieuws en het weer.
2: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
0: Normaal beginnen we op vrijdag dit programma Eindeloos IJmond altijd met de nationale vrijdagmiddaggebeurtenis. Wat stond er op nummer? Nou, vandaag is het dan 21. Op deze dag in 1968, 78, 88. Nou, het is niet helemaal meteen na het nieuws, maar wel na het regionieuws.
3: De regionale vrijdagmiddag gebeurtenis. Wat stond er op deze dag op dit nummer in de top 40 in 1968, 1978 en 1988?

Op nummer 21 in 1968, de Small Faces met de Universal. Paul McCartney, I've Had Enough in 1978. En je hoorde net December 1963, Oh What a Night van Frankie Valli and the Four Seasons. Volgende maand is het, geloof ik. Ja, volgende maand staat Ron Wood twee keer in een uitverkocht Paradiso. Hij komt twee keer spelen met, in het kader van een soort wereldtournee waar hij mee bezig is. Imelda May komt waarschijnlijk ook nog meedoen en er zijn wat gastoptredens. Er zijn zelfs vermoedens dat de heer M. Jagger mee gaat doen, maar ja, dat weten we allemaal niet. Zijn bekendheid had hij vroeger met Rod Stewart met de Faces. Stay With Me was ongetwijfeld de grootste hit. En alvast voorbereidend op die twee optredens van volgende maand is hier Faces met Stay With Me.

een romantisch nummer is dit toch. Fans Domino wil alleen maar haar hand vasthouden en haar naar huis brengen. Te voet, weliswaar. I Want to Walk You Home. En hebben we er weer een goed programma van gemaakt. The Beatles, ja. Volgende week of over een paar weken komt er weer een speciale uitgave van in dit geval het album Rubber Soul. Nee, ik ga geen nummer draaien van dat album. Maar ik heb wel twee solo opnames van twee van de Beatles. En in het volgende uur doe ik van de twee andere Beatles dat ook. Ringo Starr, die gaat weer op tournee met zijn All-Star Band. En dan zingt hij ongetwijfeld ook Yellow Submarine. En daarna Paul McCartney met een van de weinige nummers die nooit is gedraaid op de BBC. Give Ireland Back to the Irish. En omdat hij nooit gedraaid is op de BBC, wordt hij wel gedraaid op IJmond 360.

McCartney. Ik denk, maar het is maar een denkertje van mij, dat als dit niet zo'n politiek beladen nummer was geweest, dat het misschien wel de allergrootste hit was van, van Sir Paul McCartney, toen nog niet, maar wel Sir Paul McCartney. Give Ireland back to the Irish. Maar de BBC wilde hem absoluut niet draaien. Ik heb nog tijd voor één plaat. Oh, eentje maar. Ja, één plaat. En dat is deze van de Roadies, Just Fancy. Tot straks na het nieuws.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 reden in Friesland. Er is volgens de politie niet voldoende bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met vezelclaims. Ze willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die rijk zijn aan vezels, of dat claimen. De bond vindt dat van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
2: Eindeloos Eimond.
1: Interviews, regionieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.
3: Welkom terug bij deel 2 van Eindeloos Eimond op deze vrijdag. Beetje wisselwerige vrijdag. Ik kijk weer even naar buiten. Dat kan hier. En dan zie ik blauw en ik zie wit. Maar gelukkig geen regen. Maar dat wil niet zeggen dat je weg moet lopen bij de radio. Want tot 1 uur de beste muziek hoor je dus hier. Met om 1:30 het regionale nieuws. En veel goede muziek. Althans, dat vinden wij goede muziek. Dus hopelijk vindt u dat thuis ook. Onder andere George Harrison en John Lennon in dit uur. Maar we beginnen met, zoals Ruud dat altijd zegt, de Hoekse en Kabeljauwse twisten.
4: The Rolling Stones. The Beatles. The Rolling Stones. The Beatles.

De confrontatie voor vandaag tussen de Beatles en de Rolling Stones. De overeenkomst was het woordje day in de titel. Ja, de day tripper van de Beatles en dit was Sad Day. Dit is Feature Z of Feature Z. Lekker swingen. I told them I'd take photos for this magazine. Nummer dat heet Marlies.

Ja, dat was hem. Fleetwood Mac, voordat de bluesband werd omgevormd tot een popband. Dit was Oh Well, het eerste deel. Laten we voor het volgende blokje maar eens teruggaan naar de jaren 60. Een tweetal nummers door elkaar heen gezongen door Freddie and the Dreamers. Het nummer heet I Understand, maar je hoort ook Auld Lang Syne er doorheen. En daarna Freddie Cannon met Buzz Buzz Diddle It, een nummer wat we later nog kenden van Matchbox. Maar eerst Freddie and the Dreamers.

Ik denk dat Matchbox hem behoorlijk letterlijk nagedaan heeft. En dit was de versie van Freddie Cannon. Buzz, buzz, I diddle it. Straks het nieuws uit de IJmond. Mogen eerst maar eens even naar wat recentere muziek luisteren. Dit zijn de Cranberries.

0: ik altijd een beetje een zeikbeentje gevonden. Ik weet niet waarom, maar dat heeft waarschijnlijk te maken met de manier van zingen. Maar dit nummer staat toch wel heel erg hoog op mijn lijstje.
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
0: Bij twee verkeerscontroles in de Eimond heeft de politie afgelopen woensdag, eergisteren dus, tientallen bekeuringen uitgedeeld. Vooral het gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur leverde veel boetes op. 5 bestuurders testten tijdens de avondcontrole positief op drugs. Agenten keken onder meer naar de technische staat van de voertuigen, het gebruik van de mobiele telefoons achter het stuur en het dragen van de autogordel. Ook moesten bestuurders hun rijbewijs kunnen tonen. Tijdens de avondcontrole werd daarnaast ook gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal kregen 17 bestuurders een bekeuring omdat zij tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthielden. 15 automobilisten konden geen rijbewijs tonen en 9 inzittenden droegen geen autogordel. 5 bestuurders werden tenslotte bekeurd voor het negeren van een rood verkeerslicht. Een nest van de Aziatische hoornaar, dat is een soort agressieve wesp, die zorgt voor onrust in de Haasebroekstraat in Heemskerk. Het nest hangt hoog in een boom op gemeentegrond vlakbij woningen en speelplekken. Een van de omwonenden is ernstig allergisch voor wespensteken. Maar toch wordt het nest vooralsnog niet weggehaald, tot grote woede van de bewoners. De Aziatische hoornaar is een gevaarlijke wespensoort. Bewoonster Ilse maakt zich vooral zorgen om haar buurvrouw, die dus, zoals eerder gemeld, ernstig allergisch is voor wespensteken. Het nest hangt zo'n 15 tot 20 meter hoog in een boom. Ilse meldde dat bij de gemeente, maar kreeg volgens haar direct te horen dat er niet ingegrepen zou worden. De reden dat overheden minder snel ingrijpen ligt vooral bij de aangescherpte regels en een fors kleiner bestrijdingsbudget. Zelf een particuliere bestrijder inschakelen kost zo ongeveer €250. Ruim 22 jaar nadat Erwin Laan werd vermoord in café Eindspurt in Beverwijk wordt zijn verhaal opnieuw verteld. BNN-VARA zet op 30 september aanstaande een documentaire uit over de moordzaak die in 2004 diepe indruk maakte in Beverwijk en ver daarbuiten. Regisseur Hans Pol en Maarten Kuit werkten ruim 2 jaar aan de documentaire. Ze spraken uitgebreid met Jan Laan en zijn dochter Judith, zus van Erwin, en met vrienden uit de vriendengroep van toen. Erwin Laan werd in de nacht van 10 juli 2004 vermoord in café Eindspurt aan de Alkmaarseweg in Beverwijk. Het café was destijds van zijn vader. Erwin werkte er die avond en sloot de zaak af. De volgende ochtend werd hij dood aangetroffen. De dader bleek een van zijn beste vrienden te zijn. De documentaire raakt aan iets dat in Beverwijk in al die jaren nooit helemaal is verdwenen. De moord had diepe impact op de familie, vrienden en op de lokale gemeenschap. Op 10 juli komen ieder jaar nog vrienden en bekenden bij elkaar om Erwin te herdenken. En dan zijn de scholen weer begonnen. Fietspaden lopen weer vol met scholieren en de automobilisten en andere verkeersdeelnemers die moeten weer flink oppassen. In Noord-Holland is het aantal fietsongevallen de afgelopen jaren namelijk flink gestegen. In 2025 ging het zelfs 25% vaker mis dan in 2019. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van Rijkswaterstaat. Vooral in Amsterdam en Zaanstad stijgt het aantal fietsongevallen sterk. De wegen worden er niet veiliger op. Vorig jaar waren er in Noord-Holland zo'n 4300 fietsongevallen. Vooral de opkomst van de elektrische fiets speelt daarmee een rol. Vorig jaar was bij ruim een kwart van de fietsongevallen een elektrische fiets betrokken. In bijna de helft van de gevallen ging het om een fatbike die vooral onder jongeren zeer populair is. Dit is ook goed terug te zien in de cijfers. In 10 jaar tijd is het aantal gewonde jongeren tussen de 12 en 17 jaar door een fietsongeval met maar liefst 53% toegenomen. Beverwijk staat op de tweede plaats in dit lijstje, waar het gaat om onveilige fietsroutes. En alleen Texel is nog erger. Stof tot nadenken misschien. En tot zover het regionieuws van vandaag.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
0: Vandaag schijnt af en toe de zon, maar het draait vooral om buien. En daarbij is er ook nog onweer mogelijk. Er waait een matige, geleidelijke westwordende wind en het wordt zo'n 20 graden. Morgen ook nog buienkansen, maar zondag blijft het droog. De zon schijnt ook geregeld en het is morgen zo'n 19 en zondag zo'n 20 graden. Na het weekend stroomt warmere lucht onze kant op en dat betekent dat de temperatuur omhoog gaat naar zomerse waarden. Aanvankelijk is het droog met geregeld zon, maar vanaf dinsdag en woensdag stijgt de kans op buien weer. Maandag is het 22 graden en dinsdag tot en met donderdag wordt het zomers met soms wel 25 graden of meer. En tot zover het regionieuws van vandaag en het weer van vandaag en morgen.
2: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
0: Ja, ik draaide vorig uur Give Ireland Back to the Irish van Paul McCartney en Wings. En toen zei ik daarbij dat de BBC de plaat boycotte, niet wilde draaien vanwege de politieke lading die erin zat. Ik kreeg net een berichtje van Ruud Jansen, overigens nogmaals beterschap Ruud, dat McCartney daarna, als reactie op die weigering van de BBC om te draaien, een kinderliedje op heeft genomen en uitgebracht. En dat was Mary Had a Little Lamb.

en zijn protestsong tegen het bezitten van Noord-Ierland door de Britten en de narigheid die daar allemaal plaatsvond. Het gevolg daarvan was dus Mary Had a Little Lamb. Was burger ongehoorzaam, Paul McCartney. Nou, ga ik ook een keertje doen. Nu bijvoorbeeld. Want er zijn artiesten die je eigenlijk niet meer mag draaien, maar desalniettemin hebben ze toch wel leuke muziek achtergelaten. Dat zijn Michael Jackson mocht bijvoorbeeld een hele tijd niet. En Marco Borsato mocht bijvoorbeeld een hele tijd niet. En nu tegenwoordig wel weer, dan weer wel. Ik heb er twee klaarstaan die eigenlijk helemaal nooit meer mogen. Maar vandaag dan maar één keertje wel. Strakjes Rolf Harris met Timey Kangaroo Downsport. Maar eerst Gary Glitter. I'm the leader of the gang. I am.

Ja, prachtig. In Nederland werd hij uitgebracht onder de titel Kangeroe-eiland van het Cocktail Trio. Dat u dat weet. Ik wil graag iemand van harte feliciteren. Ze luistert niet. Ze weet niet eens dat wij bestaan waarschijnlijk. Maar hartelijk gefeliciteerd, Ethel Catherham. Vandaag wordt ze 117 jaar. En dat maakt haar de oudste geverifieerde levende persoon op de hele wereld. In de recorded history, heet dat dan in Engeland, in de opgenomen geschiedenis. Ze is geboren op 21 augustus, dus in 1909. Hij heeft dus door twee wereldoorlogen geleefd. Ze is geboren in Shipton Bellinger in Hampshire. Ze was 97 toen ze nog auto reed. En tot ver in haar 100 jaren speelde ze nog bridge. Ze heeft COVID-19 overleefd. En ze is de laatste persoon die in de periode geboren is dat koning Edward de VII regeerde. En ze heeft ook koning Charles de III ontmoet. Nou, wou ik toch even melden. Ik heb in het eerste uur gedraaid Paul McCartney en Ringo Starr. En ik zou in de tweede uur van deze aflevering van Eindeloos Eimond de andere twee Beatles aan bod laten komen. Stand By Me van John Lennon en daarna What Is Life van George Harrison.

George Harrison, What is Life? En dat is meteen de laatste plaat voor deze aflevering van Eindeloos Eimond. Op vrijdag de 21ste augustus. Fijn dat je geluisterd hebt naar Eimond 360. Blijf dat doen, want het is best wel een goed station, al zeg ik het zelf. Wat mij betreft, morgenochtend om 10 uur zit ik hier weer voor de ochtendmix. Op zaterdag dan met Theo Doesburg en met Leida Dam. Wat mij betreft een hele fijne vrijdag gewenst. En graag tot de volgende keer. En Ruud, beterschap nogmaals. Dag.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. Toen lagen er twee vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheimagenten is aangelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door een nog onbekende reden in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, maar voor de koetsier kwam de hulp te laat. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald en wordt door een veearts nagekeken. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. De condooms werden online verkocht en komen voornamelijk uit Azië. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op, het is een graad of 20. Morgen eerst buien, later droger en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
7: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
8: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B, in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De politie hield woensdag twee verkeerscontroles in de Eimond, op de Sint-Aagtendijk in Beverwijk en de minister van Houtelaan in Velzen-Zuid. Ze gaven tientallen bekeuringen, vooral voor mobiel gebruik achter het stuur. Vijf bestuurders testten positief op drugs. In Heemskerk zorgt een groot nest van de Aziatische hoornaar in een boom bij woningen en speeltuinen voor onrust. Bewoners vrezen voor een ernstig allergische buurvrouw. De gemeente grijpt niet in vanwege regels en budget, terwijl het nest groeit en het risico toeneemt. Er komt geen feesttent op het Nieleplein tijdens de Heemskerkse feestweek. Horecazaak Bravour wilde de tent plaatsen en betalen, maar de gemeente weigert vanwege te weinig tijd voor vergunningen en adviezen. De tent moest kleiner zijn door brandweerregels, wat financieel onhaalbaar werd. BNNVARA zendt op 30 september een documentaire uit over de moord op Erwin Laan in 2004 in café Eindspurt in Beverwijk. Zijn vader Jan en vrienden werkten mee aan de film, die het verhaal en de impact van de zaak na ruim 22 jaar belicht. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

sono con.

0: prothese nodig heeft? Een volledig gebit of een klikgebit? Uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar gevonden in een bos bij Berlijn. Toen lagen er twee vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime diensten. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat de betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. De politie sluit niet uit dat er nog mensen worden aangehouden na de inval op een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere loodsen en schuren werden doorzocht, waarbij zijn spullen ontdekt voor de productie van drugs. Ook werden vuurwapens en een gestolen auto gevonden. De buitenlandse overheid had de politie getipt. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat de eigenaar is van Kijk. In de eerste 20 minuten van de wedstrijd haperden de beelden en op sociale media regende het klachten van Ajax-fans die door de storing het begin van de wedstrijd niet konden zien. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Later vanmiddag aan de kust opklaringen bij ongeveer 20 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De politie hield woensdag twee verkeerscontroles in de Eimond, op de Sint-Aagtendijk in Beverwijk en de minister van Houtelaan in Velzen-Zuid. Ze gaven tientallen bekeuringen, vooral voor mobiel gebruik achter het stuur. Vijf bestuurders testen positief op drugs. Er komt geen feesttent op het Nieleplein tijdens de Heemskerkse feestweek. Horecazaak Bravour wilde de tent plaatsen en betalen, maar de gemeente weigert vanwege te weinig tijd voor vergunningen en adviezen. De tent moest kleiner zijn door brandweerregels, wat financieel onhaalbaar werd. De 26e Heemskerk Cup bracht 18 jeugdvoetbalteams uit 9 landen samen op Sportpark Assenburg. Naast regionale clubs als Odi 59 en ADO 20 speelden ook teams uit Brazilië, de Verenigde Staten, Engeland en Ierland mee. Scouts van Ajax, Feyenoord en Atalanta zochten talent. BNNVARA zendt op 30 september een documentaire uit over de moord op Erwin Laan in 2004 in café Eindspurt in Beverwijk. Zijn vader Jan en vrienden werkten mee aan de film, die het verhaal en de impact van de zaak na ruim 22 jaar belicht. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd zonder ze dat duidelijk te vertellen. Algoritmes mogen in de EU niet zulke ingrijpende beslissingen nemen zonder dat er een mens aan te pas komt. Bovendien hadden de chauffeurs bezwaar moeten kunnen maken. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. In Frankrijk zijn 300.000 slechte condooms ontdekt. De Franse overheid waarschuwt daarom voor ernstige risico's zoals ongeplande zwangerschappen en geslachtsziekten. De condooms komen vooral uit Azië en worden verkocht via online marktplaatsen. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden en ook klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd niet te zien was. Dan het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: Kwartje, 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De politie hield woensdag twee verkeerscontroles in de Eimond, op de Sint-Aagtendijk in Beverwijk en de minister van Houtelaan in Velzen-Zuid. Ze gaven tientallen bekeuringen, vooral voor mobiel gebruik achter het stuur. Vijf bestuurders testen positief op drugs. Er komt geen feesttent op het Nieleplein tijdens de Heemskerkse feestweek. Horecazaak Bravour wilde de tent plaatsen en betalen, maar de gemeente weigert vanwege te weinig tijd voor vergunningen en adviezen. De tent moest kleiner zijn door brandweerregels, wat financieel onhaalbaar werd. De 26e Heemskerk Cup bracht 18 jeugdvoetbalteams uit 9 landen samen op Sportpark Assenburg. Naast regionale clubs als Odi 59 en ADO 20 speelden ook teams uit Brazilië, de Verenigde Staten, Engeland en Ierland mee. Scouts van Ajax, Feyenoord en Atalanta zochten talent. BNNVARA zendt op 30 september een documentaire uit over de moord op Erwin Laan in 2004 in café Eindspurt in Beverwijk. Zijn vader Jan en vrienden werkten mee aan de film, die het verhaal en de impact van de zaak na ruim 22 jaar belicht. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venraai is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden zijn ingezet en blushelikopters van Defensie. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizerbergen blijft voorlopig afgesloten omdat het dan nog gevaarlijk is. Er zijn veel bomen beschadigd die kunnen omvallen en er kunnen takken afbreken. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar de schelpen vandaan kwamen. Stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Want er moet achterhaald kunnen worden waar producten vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en de actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond, heeft de rechtbank in Londen bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
8: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Vrijdagmiddag brak er brand uit in een elektriciteitskastje aan het Gooiland in Beverwijk. Rond 00:30 middags werd de brandweer gealarmeerd en kwam snel ter plaatse. Door de brand vielen meerdere verkeerslichten uit, waardoor het verkeer extra voorzichtig moet zijn. De brandweer onderzoekt de oorzaak. De 26e Heemskerk Cup bracht 18 jeugdvoetbalteams uit 9 landen samen op Sportpark Assenburg. Naast regionale clubs als Odin 59 en ADO 20 speelden ook teams uit Brazilië, de Verenigde Staten, Engeland en Ierland mee. Scouts van Ajax, Feyenoord en Atalanta zochten talent. Er komt geen feesttent op het Nieleplein tijdens de Heemskerkse feestweek. Horecazaak Bravour wilde de tent plaatsen en betalen, maar de gemeente weigert vanwege te weinig tijd voor vergunningen en adviezen. De tent moest kleiner zijn door brandweerregels, wat financieel onhaalbaar werd. BNNVARA zendt op 30 september een documentaire uit over de moord op Erwin Laan in 2004 in café Eindspurt in Beverwijk. Zijn vader Jan en vrienden werkten mee aan de film, die het verhaal en de impact van de zaak na ruim 22 jaar belicht. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4:00 vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. Het weer vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Het allerbeste uit 5 decennia populaire muziek. Welkom in de plaats.

Zo, de kop is rap van dit uur. En ik heb aardig wat gezaaid. The Seeds of Love. Tears of Verweers van eind jaren 80. Heerlijk. En wat hebben we hier? De mannen en dame van Texas. Ja, je ziet die vrouw wel, maar er zitten ook wat mannetjes achter op de achtergrond. Maar zij speelt een hoofdrol. En dit is een van de grote hits.

Dit is er eentje in het kader van... Mannen zijn lucht zonder lucht voor mij. Maar zonder lucht kan ik niet leven. Dat was het Sweet. En dat heette natuurlijk Love is Like Oxygen. Dan nu een nummer van Cher. En dat was eigenlijk een nummer van Betty Everett uit 1964. Jawel. En Cher dacht in 1989, dat kan ik ook. En het staat ook op de soundtrack van de film Mermaids. En het heet de Shoop Shoop Song.

Dat waren de Sugar Babes. En deden een menig hoofd draaien. En het zijn wel bijzondere dametjes qua looks. En ook qua inhoud zijn die nummers best wel goed. Zoals dit bijvoorbeeld, dat Ugly. Dat gaat over anders zijn. En ik mag dat wel heel erg graag eigenlijk. Nu, volgende groepje. Heb ik altijd gedacht dat ze vroeger DJ's waren. Want ze heten de Talking Heads. Maar het gaat eigenlijk over talkshows op televisie waar presentatoren het hele beeld vullen met hun hoofd. Ja, ook weer een week. Once in a lifetime, de Talking Heads.

Een mooi staaltje New Wave van Tube Bay Army, waar onder andere Gary Numan achter schuil ging, die later een mooi solo had, hit had met Cars. En dan nu, stukje Nederlands. In 1999 werd mijn dochter geboren en toen dacht ik dit. Marco Borsato, ik ben binnen.

Ik lees hier dat Triumvirat uit Duitsland komt. Eigenlijk wel logisch met zo'n naam, maar ze zingen zo lekker Engels. Dus ja, je verwacht eigenlijk niet dat dit Duits is. Maar dat is het dus wel. Ik zit even te kijken uit welk jaar de single komt. Maar ik dacht uit 1979, als ik me goed herinner. En ik lees hier net op Wikipedia dat ze al sinds 1969 bezig waren. Maar dit is eigenlijk het bekendste. Dus ja, het kan raar lopen in het leven. Wie hebben we hier? De Bellstars uit de 80's, Sign of the Times.

de Roots Syndicate presteerden het, als ik goed herinner, in de 90s. Een enorme hit te scoren met een nummer dat echt heel erg oud was. Want het is al opgenomen in 1951 door Patti Page en Les Paul en Mary Ford. En toen ging het wel wat rustiger aan toe. En heet The Mockingbird Hill. En ja, ze zijn er nog steeds. Het is echt werkelijk ongelooflijk. ik zie dat ik trouwens moet gaan afronden. Eens even kijken of ik nog een leuke uit de 70's heb. Oh ja, die had ik net overgeslagen. Die wil ik toch wel even draaien, hoor. Dus een ode aan Sir Duke Ellington, als we dan nog aan de cultuur beginnen. Van Stevie Wonder is dit. En, ik ga lekker aan de koffie met een sterke stand tot aan het hele uur.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek.

0: Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheidereclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al eens een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. En dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
3: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordeling aan te pas. En dat mag niet.
2: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan en degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het weer in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Tot morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: gezelliger wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Nu tijd voor Met Martin het weekend in. Zoals iedere vrijdagavond van 7 tot 8. Een programma met Martin Klunder.

Goedenavond, luisteraars. En wat een avondje vanavond. Want het is een heel bijzondere uitzending vanavond met Martin het weekend in. Vrijdagavond om tussen 7 en 8 zit je afgestemd op IJmond 360. Dan zit je met Martin het weekend in. En wat voor bijzonders hebben we? Nou, er komt een Australische band, een dame en een heer, een duo. En die gaan optreden bij Café Camille komende zondag. En aangezien ik een Australische link heb met Australië, dacht ik, weet je wat het is? Ik probeerde eventjes spontaan contact met hem te proberen te krijgen en een interview te doen. En jou, het is gelukt vanmiddag spontaan om zo in contact met hem te komen. En ze waren, denk ik wel, bijzonder in hun bijzonder blij of dat ik hun contact zou doen. En zodoende een beetje het hun genre eventjes laat horen. Dus ik begin eerst met een nummer van hun. Dan gaan we naar de coverwonden. En vervolgens laat ik, ik heb een interviewtje van een kleine 10 minuutjes. En dan laat ik het in twee stukken, in twee delen laten horen hoe dat ging. Met hun nummers en wat ze doen in Nederland, Europa enzovoort. Maar eerst eventjes hun eerste nummer van hun. En het groep heet, of de duo heet, Sunday Lemonade. En hun vrij recente nummer is Pancakes, wat ze aandroeg in de interview, dat het recentere werk van hen is. Dus bij deze Sunday Lemonade, een bandje die gaat optreden in bij Café Camille komende zondag. Maar nu ga ik eentje hun een beetje introduceren.

0: Dat is een mooi begin, zou ik zeggen, van het Sunday Lemonade duo. We gaan lekker door, want het is inmiddels bijna kwart over. En wat hebben we dan?
1: Cover Wonder. Cover Wonder. Cover Wonder. Ach, Martin, draai nog eens een keer zo'n hele mooie cover.
0: Ja, een cover is altijd makkelijk te vinden tegenwoordig. Ik zeg het iedere week weer en ik blijf erbij. En voor deze week heb ik een cover gevonden van Fleetwood Mac Dreams. En we kennen natuurlijk Fleetwood Mac. En die is geschreven en gezongen door onder andere Stevie Nicks, van het, een van de bandleden van Fleetwood Mac. En dat was hun 11e album alweer. Rumors. Wat een dijk van een plaat was destijds. Maar het gaat om de coverplaat. En dan hebben we eentje gevonden. Eigenlijk weer per toeval komt het weer voorbij. En dan ga ik eens luisteren en denk, nou, best wel een leuk nummer. En dat is van de Amerikaanse zangeres Lenny Gardner. En dan denk je, wie is dat nou? Ik kon haar helemaal niet. Maar ze bracht een akoestische versie uit destijds op YouTube. En het ging helemaal viraal van deze cover van Dreams van Fleetwood Mac. En daarom ging het helemaal, dacht ze, weet je wat, 70 miljoen views. Best wel veel, toch? En dan vervolgens ging het helemaal, ging het sky high. En dit nummer is bijzonder fraai uitgevoerd, moet ik ook zelf zeggen. Is het net zo mooi als de originele, altijd voor de luisteraar te beslissen. Maar ik ga de cover van deze week. En dat is Dreams van Lenny Gardner.

0: Ja, we zitten een beetje in de genre van dit muziek, Dreams. En dan het Pancakes ook een beetje dat genre. En ik zei Lenny Gardner, maar dus als ik eens naar de spelling kijk, moet het Lenny of Lonnie. What's in the name? Oftewel, wat is in de naam? Voor ik verder ga met de volgende nummer van Sunday Lemonade, laat ik eens een stukje horen van de. Van het interview in het Engels. En ik zal heel kort samenvatten dat stukje onderweg. Dus bij deze gaan we eens lekker luisteren naar het interview.
1: Okay, third time in the finale, Lodge and Tyson.
2: Are we good to go?
1: Yeah, we're good to go now. Okay. It should be. Yeah. Okay, so as we were discussing, you're in Holland at the moment and you're traveling through Europe. Is it also a part of vacation, besides being doing professional gigs, or?
2: Yeah, I mean, we're definitely sneaking in as much holiday time as we possibly can between shows.
1: Okay.
2: And it does feel like a good adventure alongside the shows that we get to play. So
3: this week's pretty crazy. I don't think we play six shows in 7 days.
1: Okay. Because you'll be performing today, I'll see you tonight at in Vals.
2: Yes. Yeah, we're heading that way now.
1: Okay. And you've just been in Gemert, also the August 21st. So you're doing two gigs on the 21st today.
2: We're doing one tonight in Vals.
1: Yeah.
2: And tomorrow we head to Gemert.
1: Okay, so it's in your upcoming shows at the.
0: Volgens mij is wel redelijk duidelijk is dat ze door Europa reizen. En op dit moment hebben ze optredens in onder andere in Vaals en Gemert. In het programma staat dat ze op de albei de 21ste optreden. Maar de ene dag is het in Vaals eentjes uit het hoofd. De 21ste en 22ste wordt de Gemert. We gaan lekker verder eventjes kort met het interview.
1: 21st, that'd be the 22nd. Okay, no worries.
2: I think that's because
1: it's a festival
2: that we get to be a part of.
1: Okay. Yeah.
2: We just get
1: to
2: play
1: in
2: one day.
1: And how did you get to the name Sunday Lemonade?
3: Oh, well, we're just like shooting a whole bunch of ideas around one day. We just wanted something a bit fun and fresh, and that one just kind of stuck as everything else didn't feel quite right. And then once we settled on that, we'll just. Yeah, I wish we had an exciting story with some sharks and crocodiles.
1: you're most probably chilling on the beach and having the lemonade, and it was on a Sunday, so that's how the name came about.
3: Yeah, that's pretty much it. That sums it up.
2: We should use that as our story.
1: Yeah, you can always use it now. So okay,
2: thank you. We'll give you credit.
1: Looking at the bio,
0: Ja, ik vroeg hoe kwamen ze aan het naam van Sunday Lemonade. En ze probeerden allemaal verschillende namen. En op een gegeven moment kwamen ze uit bij dit klonk het lekkerste, het leukste. Sunday Lemonade. En ik maakte een grapje van, was het waarschijnlijk zouden ze te chillen op het strand. Met een beetje limonade aan het drinken. Op een zondag. En zo ontstond de naam. En dat vonden ze best wel grappig. Dat anekdote of hoe het gekomen is. En zeiden, ik krijg wel de credits. Een beetje een grappige interactie met hun. We gaan lekker verder.
1: You were the people's choice at the Tamworth Country Music Festival, and also, the other award, upcoming artist. That's a couple of years ago. As I see, it's 2020 that you first got one of those awards.
2: Yeah.
3: Well, we actually got some pretty crazy news this morning. Our EP that came out last week has just got. Right on top of the Australian country charts, the ARIA charts.
1: Okay.
3: Which is crazy for us.
2: No.
1: That's pretty good news, isn't it?
3: That's
1: great
2: news. Amazing news. I think we're both a bit speechless today. We don't know how to sew sentences together yet.
1: Okay, and you're touring Europe now, so couldn't get any better.
0: Ja, ze gaven net aan, ik had toen gelezen in hun bio op het website, dat ze een aantal awards hadden, vooral toen ze begonnen, een beetje 2020, dat ze de upcoming, of tenminste nieuwe lichting muzikanten waren. En daar kregen ze een heel mooi award voor, die erkend wordt door vooral Australië. En het laatste stukje was dat ze in een EP hebben uitgebracht, waarvan het in de hits hoog inkwam bij bepaalde country hits in Australië. En daar waren ze bijzonder verblijd mee. En dus best wel een eer dat je daar zo in komt. Dus we gaan lekker verder.
1: How long have you been performing together?
2: It's now been about seven and a half years almost.
3: Yeah, 7.5 years.
1: Okay.
2: We've started, playing music, and it's been a big development over that time.
1: Okay. And where are you from, both of you? From which city?
2: We started, it's near Melbourne in Australia.
1: Okay.
2: It's called the Mornington Peninsula.
1: Okay.
2: It's beautiful. Surrounded by beaches.
1: Oh, for sure. Okay. No, I'm actually Australian born, and so I do know a bit of Australia, as I left.
2: Oh, no way.
1: I left Australia when I was 15, so it is a long time ago, in 1974. So you can do the maths how old I am. But
3: a little bit of Australian
1: slang. Yeah, I'm trying to keep it in. That's as I've been working most of my lifetime with an English-American company, so I've...
0: Ja, dat was een beetje de eerste deel van de interview. En ik vroeg hoe lang hebben ze met elkaar opgetreden. Het is inmiddels een beetje 7,5 jaar. En waar ze woonden in Melbourne, de zuidkant. Een bijzonder fraaie plek, zoals zoveel mooie plekken in Australië kunnen zijn. Vooral aan de kust en de oostkust. Bijvoorbeeld. En dat was de eerste deel van het interview. En ik ga lekker door met een van hun volgende nummers. Wat oudere werk. Wat ik al eerst in mijn playlist had toen ik eventjes hoorde dat ze bij Camille ging optreden. En dat is Countless Corners.

0: hit verleden leeft. Al dat moois van toen hoor je hier nog steeds.
1: Meer muziek.
0: Dit is Met Martin het weekend in.
2: I love it.

0: Het hit verleden leeft. Al dat moois van toen hoor je hier nog steeds.
1: Meer muziek.
0: Dit is Met Martin het weekend in.
2: I love it.
0: De albumparel. Een nummer van een album dat we allemaal kennen. Maar misschien is dit nummer wel mooier dan die heel bekende hit.
3: Ja, dat lekkere hit die we allemaal kennen van Gwen McRae. Keep the Fire Burning. Wat was een lekkere clubhit, discohit destijds. 1982 praten we over. En het was van het album On My Way. En dan ga je weer door het hele album luisteren weer. En dan vervolgens zitten best wel goede nummers, ijzersterke nummers en wat mindere. En dan probeer je weer die pareltje eruit te pikken. En dat heb ik weer gevonden op deze album van Gwen McRae. Dit was een allergrootste hit en ik moet eerlijk zeggen, dit was de nummer die me echt bijblijft. Nou, de volgende pareltje wat ik uitgezocht heb, doet het ook lekker op de dansvloer of lekker om daar te luisteren. Dus dan gaan we lekker luisteren naar de parel van deze week van Gwen McRae, Doing It.

0: Ja, Quinn McRae met ons, of met mijn parel van het week deze keer. Can't Stop Loving You. Ja, en of Doing It eigenlijk. En we gaan lekker door eens met de interview met Sunday Lemonade.
1: Just kept a bit of the English going on, so
2: Oh, amazing.
1: Yeah.
2: That's so good to know.
1: Oh, sure. And I'm still proud of the roots of which I have or had. So, yeah. Okay. But it's about your program. Okay, so there's another question. Do you know Toby Beard by any chance?
2: Yeah. She's actually the reason that we're heading to Cafe Camille on Sunday.
1: Okay, because she was on a summit. One of my friends is an organizer of the summer festival in Heemskerk. That's a town that's next to our city or our town. And that was last year that she was on the summer festival. And the year before that too, by the way.
0: Ik gaf eventjes aan dat, want we hebben Toby Beard, toen heeft Hans en Tim haar geïnterviewd 2 jaar terug. En het mooie van was dat ze optrad bij het Zomerfestival in Heemskerk 2 jaar geleden. En vorig jaar zou ze optreden, maar letterlijk viel het in het water. Dat het stormde en wind en de rest. Dus ze kon niet op het grote podium optreden. En toen trad ze op in het Kasteel Marquette voor een heel klein gezelschap. Omdat er niet meer mensen naar binnen konden. En vervolgens ken je haar? En ze zijn kennis van elkaar. En zij Tommy Beard gaf aan dat Café Camille zou een heel mooie gig zijn voor hun om hier te optreden, hier in Beverwijk of in Nederland. Dus bij deze, dat stukje van hoe ze hier terecht zijn gekomen.
1: Ik ben hier 2 jaar consecutive. En ja, I saw on the first time. And it was quite a nice show what you had. So maybe you could always get together and come to the next summer festival if it's ever, you know, performed again.
2: Oh my god.
1: But you never know how things go here in life. So, okay. I was wondering, what kind of music do you yourself like besides your own music, which you play, of course?
2: Biased, we like our own music.
1: Yeah. Okay, but besides, if I ask you the question, which 3 songs would you take, or which group would you take, for example, if you're on a deserted island and you have 3 songs to take on your cassette recorder or whatever, what you've got with you, what would you take along with you?
2: Oh gosh, I would take any of the songs from Jewel's first album.
1: Can't say that again?
2: Jewel?
1: Okay.
2: Do you know Jewel?
1: No.
2: I want from the 90s.
1: Okay. Jewel, 90s, okay.
2: She wrote a beautiful song called Who Will Save Your Soul.
1: Okay.
2: There's so many on that first album, I just love her.
1: Oh, you love her, okay. But is she also Australian artist?
2: No, she's American, actually.
1: American, okay, US, okay.
2: Yeah.
1: Just pick that along. Okay, let's see, what else?
0: Ik vroeg eventjes, vind ik altijd een leuke vraag. Als je op een onbewoond eiland komt of ga, welke 3 liedjes zou je meenemen om om mee te nemen op je cassette recorder bijvoorbeeld. En dan zei ze, gosh, ik weet het eigenlijk niet. Behalve je eigen muziek, maar dat was een grapje tussendoor. Maar ze kwam aan met het dame Jewel. En met het nummer Who Will Save Your Soul. Heb ik eventjes geluisterd. En het is ook, past helemaal in deze genre van vanavond. Dus bij deze is de nummer wat Los eens aangaf, die neemt ze mee naar onbewoond eiland. Jewel, gaan we lekker eventjes spelen voor vanavond. Als aansluiting in het onderdeel van het interview.

0: hoe je het ook noemen wil. En twee bijzondere gasten die zometeen worden geïnterviewd door de twee mannen. 2 uur lang, dus het wordt denk ik heel interessant.
1: Over ja? De volksfeesten.
0: Over de volksfeesten Heemskerk of Beverwijk?
1: Volksfeesten, dan is het alleen maar Heemskerk.
0: Alleen Heemskerk hoorde ik, Alleen Heemskerk, maar dat wordt wel, denk ik, een mooi interview. Ik hoop dat jullie hebben genoten van het interview met Sunday Lemonade. En ik zou zeggen, geniet van deze vrije avond en de weekend. En ik ga lekker uit met Sister Sledge. Lost in Music.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Zaïr bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Zaïr valt onder Palestijnse

0: Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
1: De politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
0: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest Van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief, je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Ja, goedenavond allemaal. Je luistert naar de Prozo's hier op Eimond 360. Het programma wat teruggrijpt naar de jaren 70 en 80... en het uitgaansleven in Heemskerk. En tegenwoordig ook in Beverwijk en Velsen. Want we zijn inmiddels gebrouilleerd met Beverwijk en Velsen. Dus we gaan het over allerlei dingen hebben. Maar vanavond hebben wij een speciale gast. En dat is meneer Jan Nijman hier in de studio... Naast natuurlijk mijn vaste gast, Henk Becker.
1: Hey.
0: Goedenavond, Henk.
1: Paul.
0: Ja.
1: Tijd niet gezien.
0: Nee. Ja, 4 weken geleden was dat.
1: Ja, ik heb je wel gehoord.
0: Ja, en ik was nog even op je verjaardag, hè, want Henk, je bent inmiddels 65.
1: Ja, dankjewel.
0: Alsjeblieft. Ja, nee, maar dat is toch een mooie mijlpaal, zou ik zo zeggen.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Toch wel weer vreemd dat ik 65 ben geworden.
0: Ja. De gast, jij hebt meegenomen Jan Nijman. Ik mag Jan zeggen, heb ik al gevraagd.
2: Ja, zeker.
0: En ja... We gaan eigenlijk in deze uitzending altijd terug naar een bepaalde datum in de jaren 70 of 80. We hebben dit keer gekozen voor augustus 1984. En de kranten stonden vol van het naderende volksfeest. En laat dat nu ook weer aan de hand zijn, want ja, over anderhalve week begint het weer. Hè? Zeg maar zondag met de wielerkoers op 30 augustus. En daarna barst het volksfeest los. Want we hebben hiervoor in het voorgesprek al een beetje gehad over... je mag niet kermis Heemskerk zeggen, maar je moet zeggen het volksfeest, Jan.
2: Ja, kermis staat achter het kleintuin.
0: Jan is het nog niet zo beter?
2: Ik zeg de kermis die staat achter het gemeentehuis. En het volksfeest wordt in het dorp gevoerd.
0: Jan Nijman is natuurlijk een legendarisch figuur in Heemskerk. Al van Café Nijman heeft zelf jarenlang de kermis in zijn café en in een feesttent georganiseerd. Hij heeft daar allemaal hele mooie verhalen over. Daar gaan we vanavond uitgebreid naar luisteren. Maar we gaan ook een beetje terug naar 1984. En Henk heeft nog een paar mooie platen meegenomen. Henk neemt altijd een plaat mee van de ILO. En ik neem altijd een plaat mee van Earth, Wind & Fire. Dus dat gaan we allemaal draaien. Plus een beetje terug naar de top 40 van 1984. En die klonk zo.

0: Ja, en met Lionel Richie, Hello. Ja, die stond op nummer 1 in de top 40 van 28 augustus 1984. Dus terug naar de tijd van 84 en ook maar ook terug naar het heden. Hebben wij natuurlijk, wat ik net al vertelde, Jan en Henk hiernaast al zitten. Henk, introduceer jij Jan eens eventjes als hoofdgast van vanavond.
1: Nou, daar heb ik even over nagedacht. Maar deze man hoeft eigenlijk geen introductie. Want iedereen kent hem al. Dus dat sla ik gewoon over, Paul.
0: Ja?
1: Ja. Ja,
0: maar voor de mensen die in Beverwijk en in Velsen wonen, die kennen hem niet.
1: Ja, maar elke Beverwijker ging ook naar Heemskerk toe, joh. Want anders is het er nooit zo druk daar.
0: Nee.
1: Ik bedoel, van die Velsenaren, dat weet ik niet. Of die ook kwamen.
2: Ja, ook.
1: Ja?
2: Ja, want mijn zusje is met een Velsenaar getrouwd.
1: Nou, Jan. Bevestiging. Nou,
0: laat ik dan even de introductie doen. Jan Nijman zit hier van Café Nijman. Hij vertelde net, in 2005 is het café ter ziele gegaan voor nieuwbouw. En ook omdat de tijd was gekomen om te sluiten, denk ik zomaar, Jan?
2: Ja, gezondheid werd minder. Ik werd hartpatiënt. Was ik eigenlijk al een jaar of 10.
0: Ja.
2: Maar ik had net een hele mooie nieuwe zaal gebouwd, dus ik kon niet zomaar stoppen. Toen heb ik nog 10 jaar op de achtergrond meegewerkt, eigenlijk.
0: En, ja, hoe lang heb je Café Nijman, hoe lang bestond Café Nijman?
2: Bijna 70 jaar.
0: Dus vanaf 2005, 70 jaar geleden, dan zitten we in 19...
2: Even kijken. Nou, mijn vader is in 47, heeft hij het overgenomen van mijn opa aan de Deusstraat.
0: Ja.
2: En het pand was van een Leen Schipper. En die was zijn vergunning kwijtgeraakt in de oorlog. En die mocht dat niet meer uitbaten. Dus toen had mijn vader de kans om een café te beginnen met mijn moeder. En mijn moeder was erin geboren. Want die kwam van de Hoflanderweg, van Café Halfweg.
0: Dat bestaat nog steeds, hè? Café Halfweg. Ja. Ja, dat is nu een restaurant.
2: Maar in de oorlog is dat opgeblazen door de Duitsers als represaille voor de sabotage aan de spoorlijn. En toen heeft mijn opa Café Flora in het dorp gepacht van Leen Schipper om zijn bestaan door te laten gaan. En die kreeg zijn vergunning niet meer terug na de oorlog. Dus er was een kans voor mijn vader en moeder om daar te beginnen. En die zijn daarin getrouwd. Dus vanaf 1947 tot 2005.
0: En Café Flora, dat zat op de Gerrit van Sandoorstraat, volgens mij?
2: Nee, Deutstraat.
0: De Deutstraat.
2: We zaten tegenover de kapsalon van Henk's vader.
0: Ah, ja.
2: En opa.
0: Ja, dus jullie kennen elkaar ook heel goed.
2: Ja.
1: Het is één grote kliet daar, joh.
0: Ja.
2: Ons kent ons, hè.
0: Maar Café Nijman heeft niet altijd op dezelfde plek gezeten als waar ze zijn geëindigd,
2: nee.
0: Toch?
2: Nee, we zijn in 1971 kocht mijn vader de Jansere.
0: Ja.
2: En dat is verbouwd tot café-restaurant Nijman. En dat aan de Deusstraat, dat was Café Flora. Dus dat is van 47 tot 71 geweest.
0: Ja.
2: En in 71 zijn we verhuisd naar de Kerkweg.
0: En is Café Flora wat nu Ruisdaal, Krantcafé Ruisdaal is?
2: Nee.
0: Ook niet?
2: Nee, dat is het. Je had de Deusstraat.
0: Ja.
2: En daar had je de oude kapsalon van Becker.
0: Ja.
2: En zeg maar op de, aan de overkant, waar de sigarenzaak nu zit van Becker.
0: Ja.
2: Daar zaten wij ietsje tegenover de Kerklaan. We keken zo bij jullie in huis eigenlijk, zeg maar. Tegenover de oude Kaza.
0: Ah, ja. En er zat een Wakkertje Schuit ook niet vlakbij?
2: Die zat op de hoek, ja, tegenover precies. Het oude café van Dam.
0: Ja.
2: En Dam is toen ook nieuwbouw gaan plegen aan de Ruisdaalstraat. En dat is nu Grand Café van Ruisdaal.
0: Ja, dat was eerst Café Dam en nu Café van Ruisdaal.
2: Ja.
0: Nou, je hoort het al, mensen thuis aan de radio gekluisterd. Er komen allerlei verhalen naar voren en daar hebben we nu 2 uur de tijd voor.
1: Komt er veel meer.
0: En daartussendoor draaien we een klein beetje de muziek.

0: En als je nou op 3 september aanstaande helemaal tot het einde blijft en je wacht op de laatste twee paarden naar de start komen om een beslissende rit te rennen, zeg maar, dan hoor je Jump van Van Halen.
1: De Proso's voor de jongeren van toen, met de presentatoren van vandaag. Wow. Deze keer met Paul en Henk.

0: ook in Heemskerk hebben wij hele beroemde artiesten, die we eigenlijk alleen in Heemskerk kennen. Maar dat is niet waar, want hij doet heel veel leuke dingen voor kinderen. Hij is kunstenaar. Hij heeft onder andere dat bankje gemaakt op de hoek van de Duitslandlaan en de Plesmanweg. Dit is Maarten Fischer uit Heemskerk. En die heeft een heel mooi nummer geschreven over de kermis in Heemskerk.
1: Waar ik gelukkig ben.
0: Zoals al aangekondigd hebben we te gast Jan Nijman. Samen met Henk Becker, maar die is elke week te gast. Of elke vier weken te gast. Jan, de kermis. Mag ik niet zeggen? Het volksfeest.
2: Volksfeest.
0: Wanneer is dat volksfeest ontstaan?
2: Ik ben bezig een beetje met het archief wat ik heb. En daar staat het al in, rond 1920. De titel Volksfeest in Heemskerk.
0: Ja.
2: En dan is er dansen bij Schipper in de zaal. Dus ja, en toen de tijd werden die zalen heel mooi versierd. En je hebt ook nog een soort bloemententoonstelling gehad op Marquette. En toen is die zaal verbouwd helemaal en opnieuw feestelijk geopend. En die knipseltjes van de familie Schipper, die heb ik eigenlijk nog. En dat is best wel leuk, dat wist ik niet. Maar dat is zeg maar een paar maanden geleden weer boven tafel gekomen. Dat was allemaal archief waarbij mijn vader vandaan kwam.
0: Ja, dat is eigenlijk iets voor de historische kring Heemskerk, hè? Of hebben ze dat al?
2: Nou, ze hebben me al benaderd of ik een tweetal lezingen wil geven over de oude cafés. Want de oude cafés zijn of verhuisd, net als wij, en Dam. En er zijn er, die zijn helemaal weg, die zijn er niet meer.
0: Er zijn er wel wat nieuwe bijgekomen, waar we niet allemaal even blij mee zijn. Maar dat geheel terzijde.
3: Ja.
0: Maar nu hebben we van de week gehoord dat de historische kring Heemskerk, het pand waar ze nu zitten, daarnaast zit Café Lokaal. Daarnaast zat onze oude studio van Heemskerk FM. En daar gaan ze nu ook dat pand gaan ze nu ook betrekken voor archief en voor tentoonstellingen. Dus, en misschien ook voor lezingen, zoals jij nu net zei.
2: Ja, ik ben benaderd door een mevrouw van de historische kring. En daar ga ik in september. Ja, Joke
0: Kranendonk. Ja.
2: Daar ga ik in september mee om de tafel om te vragen wat ze nou eigenlijk wil en wat ik weet.
0: Ja.
2: Nou, ik heb wel iets teruggevonden uit Herberg Noorddorp. Dat waren voorouders van mijn vader. En dat is door iemand helemaal uitgewerkt tot mijn vader. Want die kreeg toen verkering met Jans van Baar van Halfweg. En toen kwamen we weer in de horeca terecht.
0: Want is Nijman echt een Heemskerkse naam of niet?
2: Ja.
0: Zijn er een heleboel, hè, Nijmannen?
2: Ja, een beetje onkruid.
0: Ja.
2: Net als de ruiters en de beentjes.
0: En dat vergaat niet, hè?
3: Maar die beentjes, dat zijn net konijnen.
2: Ja, maar daar hebben ze een hele hoop bijnamen voor.
0: Want je hebt natuurlijk de familie Nijman van de supermarkt.
2: Dat is zijn neven van mij.
0: Ja, precies.
2: Want mijn oma had 12 kinderen. En er waren 8 jongens en 4 meisjes.
0: Kijk eens aan. En jouw oma was ook een echte Heemskerkse?
2: Ja, was een Stengs.
0: Ja. Ja.
2: Dus,
0: ja, Stengs, Nijman, zo gaan we maar door.
3: Ja, Paul.
0: We gaan het straks even hebben over de kermis zelf, hè, de feesttenten en hoe dat ging en zo. Maar eerst even terug naar de muziek. Uit die tijd van 1984 had je een hele lekkere disco-sound. En dat was echt speciale DJ-muziek, zeg maar. Wij hadden een kleine parodietje op. Wij zeiden namelijk last night, the DJ killed my wife with a pocket knife. Maar het is gewoon last night, the DJ saved my life.

0: uit de top 40 van 1984, augustus. De dagen dat wij dat ze zich toen klaarmaakten voor de kermis. En dat doen wij nu ook. Jan, Café Nijman bestond al een tijdje. En wanneer ben jij begonnen met ook het exploiteren van de feesttent, zeg maar?
1: Nou, in 1978, toen werkte ik bij mijn vader al. En toen zei hij van nou, hij zei, we gaan niet meer open met het café. Hij zei, veel te veel schade aan het interieur, hij zei, doen we niet meer. Ja, ik denk, volksfeest zonder je café open, dat kan niet.
0: Ja.
1: En toen zat ik een tijdje te filosoferen. Ik denk, Barst, ik ga naar de burgemeester. Ik ga vragen of ik een feesttent neer mag zetten.
0: Wie was de burgemeester toen? Niele nog?
1: Nee, dat was de voorganger van Hobroeks, Kok. Die is er maar een paar jaar geweest.
0: Ja.
1: En ik vroeg een onderhoud aan en ik mocht komen. Ik had een schetsje gemaakt. Hij zegt, meneer Nijman, waar komt u voor? Ik zeg, mijn vader wil het café niet meer open met de kermis, want het is te druk, de toeloop is te groot, ze kunnen er niet meer in.
0: Nee.
1: Ik wil graag een tent neerzetten. Hij zegt, waar had je dat gedacht? Ik zeg, nou, naast ons café. Ik zeg, ik heb een schetsje gemaakt. Nou, en hij zat dat zo te bekijken en hij stond er niet afwijzend tegenover. Hij zegt, maar daar beslis ik niet alleen over. Hij zegt, dat moet ik.
0: In de gemeenteraad natuurlijk?
1: Nee, eerst met het college bespreken. En met de politie en dergelijke. De brandweer. En op een gegeven moment kreeg ik na een maand een schrijven dat. Die stemde ermee in. Maar het was een vergunning voor een jaar. Om te kijken hoe het ging.
0: Ja.
1: Nou, en ik naar ome Klaas de Boer in Eensbroek. En daar aan de keukentafel een. Een tent besteld.
0: Van de boertenten.
1: Van de boer.
0: Ja.
1: Nou, dat ging aan. Dus
0: en was die al net zo groot als dat hij nu is, of niet?
1: Ja, 15 meter lang. Ja, nee, 15 meter breed en 32 meter lang.
0: Dus eigenlijk, Jan, ben jij de uitvinder van de feesttent in Heemskerk?
1: Ja.
0: He? Die hebben we gewoon hier in de studio zitten.
1: En ik werd totaal voor gek verklaard.
0: Ja.
1: Mijn vader die stond met het eerste deuntje in de deur met ome Willem Dam van Café Dam in zijn stofjassie. En die stonden alle twee nee te schudden.
0: Ja.
1: En de kermis was afgelopen en hij stond al lege vaten te tellen. Hij zei, jij bent zo gek nog niet. Ja.
0: Maar even voor mijn beleving, ik heb daar toch een beetje moeite mee. Waar stond hij dan die eerste tent?
1: Als je de Kerkweg.
0: Ja.
1: En dan naast ons had je de Jan van Schorelstraat.
0: Ja.
1: En dan kreeg je de coöperatie.
0: Ja. Op de hoek.
1: En daar stond hij precies tussen.
0: Ja, ja, precies. Ja. En dan heb ik hem ook fysiek meegemaakt.
1: Achter tot de telefooncel aan toe, want die stond er net niet in.
0: Ja, precies. Ja. En daarachter was dan, op dat plein was al de kermis, of niet?
1: Nee, de kermis was toen verhuisd nog naar de plek waar nu het.
0: Prinsenhal.
2: C1000.
0: C1000.
1: Ja, en het heeft nog gestaan waar het. Inmiddels het oude gemeentehuis. Zeg maar al de Bachstraat. Op dat terrein heb het nog gestaan. En toen is het verhuisd achter het nieuwe gemeentehuis.
0: Ja, bij het politiebureau.
1: Ja, en daar staat het nu al jaren eigenlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar vroeger was het gewoon in het dorp.
0: Ja.
1: De draaimolen stond bij mijn oma voor de cameraam. En dat was waar Henk Schram later zat. En waar nu het dorp zit en family.
0: Oh ja.
1: Want daar zat de kruidenierswinkel.
0: Ja.
1: En daar stond de draaimolen van Koek, die stond bij hun voor de deur.
0: Ja.
1: Dus als ik het raam opendeed, de cameraam, dan kon ik zo op de draaimolen springen, bij wijze van spreken.
0: Dat waren nog eens tijden.
1: En dat was de kermis.
0: Dat was de kermis. Ja. En niet het volksfeest. Want het volksfeest was in de tent van
1: Nijman. Het volksfeest werd gevierd in de cafés.
0: En wanneer volgde toen de definitieve vergunning voor een paar jaar?
1: Ja, daarna kreeg ik een vergunning en die werd elk jaar stilzwijgend verlengd. Maar toen waren mijn collega's op een gegeven moment zo jaloers geworden. Die wilden
0: het ook
1: een tent.
0: Dus toen kwam Café Dam ook met de tent.
1: Nee, dat ging heel anders. Café Dam wou een tent. De Bakkettenbar wou een tent. En Ben de Bie wou een tent. Maar dat kon niet. Er kon maar één tent.
0: Okay.
1: En toen hebben ze Amazon opgericht. American Bar, Markettenbar en Café de Zon. Amazon.
0: Ja.
1: En dat was de tweede feesttent. Die kwam erbij.
0: Die kwam ernaast staan, zeg maar. Waar nu, eerst waar nu op de parkeergarage is.
1: Eerst op het parkeerpleintje achter de winkels. Ja, zeg maar. bij de oude bioscoop stond.
2: Ja, daar in het verlengde stond hij.
1: Daar in het verlengde stond hij op een parkeerplaatje. Ja. En daar werd later een appartementengebouwtje gebouwd. En toen ging hij dus in de hoek, zeg maar, achter die flatgebouwen.
0: Ja. Ja.
1: En dan wij gingen later, zeg maar, achter onze zaak staan.
0: Zometeen weer even verder en dan over hoe dat dan ging die eerste jaren. Ondertussen draaien we nog even een plaat uit 1984.

0: Ja, van Henk mocht ik het niet helemaal draaien. Maar iedereen die dit luistert en in Heemskerk is, weet dat dit de Wico's zijn. Die natuurlijk later in de geschiedenis een vrij tragisch verhaal hebben meegemaakt met hun zoon. Waarvan ik vandaag hoorde dat er op 30 september aanstaande een documentaire over te zien is. Over de Wico's en over de moord op zijn zoon hier in Beverwijk. Maar goed, dit geldt tezijde. We houden het vrolijk.
1: Waar te zien, Paul?
0: Op NPO 2 geloof ik. Oh, zo. 30 september schrijf hem in je agenda als je hier uit de buurt komt. Ik denk dat het wel een hele interessante en heftige documentaire wordt.
2: Ik denk het wel.
0: Jan, de kermis, de tent stond. En toen? Toen moest je natuurlijk zorgen dat er artiesten in de tent kwamen.
2: Ja. Nou ja, het eerste jaar gingen we gewoon Duo Dijkhuis. Want die zaten altijd bij ons.
0: Ja, ja.
2: Die zijn eigenlijk begonnen op de Heemskerke kermis. En dat was op een gegeven moment gewoon een begrip in heel Noord-Holland, dat duo.
0: Ja.
2: Klaas Huisman en Jan Dijkstra, dat was de broer van Wiebe Dijkstra. Die in de Wico zat in het begin.
0: Dus dat, zo is het cirkeltje weer rond. Maar later moest je natuurlijk wel wat grotere artiesten binnen.
2: Ja, toen heb ik eerst Macintosh gehad. Dat was een band die was van Freek Raad. Dat was een jongen uit Heemskerk. Die was schilder en die had een feestband. Nou, dat ging prima. En dat die stopte, toen ben ik verder gegaan met U-Box. Nou, ja. Dat was een doorslaand succes. Die waren helemaal, dat waren jonge binken en dat waren echte kermis.
0: Kermisgangers, kermismuziek.
2: En die kwamen uit de Noord ergens en die waren fantastisch, die jongens. En die hadden hele originele dingen. En die hadden, dat was eigenlijk waar ik altijd op gokte. Bijvoorbeeld, de Amazon die had Shoreline. En wij hadden dan U-Box. Maar U-Box die had top 40 muziek. En Nederlands gemixt.
0: Ja.
2: En dat wilde het grote.
1: Dat wil wel, hè?
0: Ja, niet alleen maar Nederlandstalig, maar ook lekker top 40 nummers. Ja. Ja. En iedereen had hossen en het dansen in de tent. En was toen het eerste deuntje ook al om 11 uur?
2: Vroeger was het om 10 uur. Maar op een gegeven moment moest dat verplaatst worden naar
0: 11 uur,
2: en dat was weer een ruilhandeltje met de gemeente, want dan mochten we een uurtje langer open blijven, s'avonds.
0: Tot hoe laat was het dan in het begin tijd?
2: In het begin was sluitingstijd 12 uur en dan mochten we tot 1 uur.
0: Ja, ja.
2: En dan vrijdags eigenlijk tot 2 uur, maar dat was eigenlijk niet nodig, want dan waren de meestal in staat van genade, om het zo maar te zeggen.
0: Staat van genade. Tegenwoordig, bij de huidige kermis, heb ik gehoord dat er tot 2 uur de tenten open zijn en de cafés open zijn.
2: Ja.
0: Dus, maar ja, als je het vergelijkt met vroeger, het is nu veel meer gereguleerd met allerlei beveiliging, camera's, politieunit. Dat had je toen nog niet, hè, Jan?
2: Nou, dat is gegroeid in de loop der jaren, want die kermis die werd steeds populairder. En wij hadden in het begin, dat hadden wij dan zelf bedacht in overleg met de politie. En hadden we surveillanten lopen. En dan hadden we iemand die had een directe lijn met de politie. En daar meldden die surveillanten aan waar wat aan de hand was. En dat werd dan meteen doorgezaaid naar de politie. Daar waren ze in no time ter plekke.
0: Ja, toch wel.
2: En dat werkte fantastisch. Maar toen kreeg je er op een gegeven moment kreeg je die nieuwe wet op de beveiliging. En toen moesten we aan de beveiligers. En het een haalde het ander uit. Het werd steeds erger. Wij hadden ook nooit, als ik nu door het dorp loop, staat het vol met hekken.
0: Ja.
2: Dan denk ik, waarom? Ja. Ik had vroeger wat gepensioneerde mannetjes. Die werkten bij de gemeente vroeger. En die veegden de straat. En die spreiden de winkelpuien schoon. En dan hadden ze een bladblazer erbij. En de plastic glazen werden dan op de straat gespoten allemaal. En dan had ik een mannetje die zat bij de gemeente Heemskerk op de veegwagen. En die beloofde ik dan een bonus na de kermis. En dan mocht hij een keer komen eten met zijn vrouw. En die ging er dan met het veegwagentje overheen. En om 9 uur konden alle winkeliers weer open. En dan was alles schoon. En zo fris als ik weet niet wat.
0: Dat was wat anders als nu eigenlijk.
2: Ja, het wordt nu uitbesteed. En dan meestal, ja. Ja, en ik weet het niet. Ik had met Ben de Bie dan de toiletvoorziening. Ik had afzetcontainers bij mijn café staan en bij de tent. En dan hadden we allemaal van die plaskruizen. Daar stond het hele gebied rond die tenten mee vol.
0: Ja, ja.
2: En dan voor de dames was dan wat minder aantrekkelijk. Die Dixies of Pixies, hoe heette die dingen.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar, en dat was altijd fantastisch.
0: Ja.
2: En we hadden dan een

0: Ja, dit zijn natuurlijk hele bekende artiesten. De Jacksons en Mick Jagger. Maar wij hebben in Heemskerk hebben wij ook hele bekende artiesten. En dat begint dan nog... Als je een beetje ingewijd bent in Heemskerk... ken je trio Ton en Jeroen. Ze waren met z'n tweeën, maar dat was de grap. Wereldberoemd in heel Heemskerk. En die maakten tijdens de kermis, ik denk van 1992, 93... maakten ze het nummer Doe de Heemskerk Shuffle... op de parodie op TenCC, de Wall Street Shuffle. En dat was natuurlijk vanwege dat shuffle-incident in 1991, 92 in Breedweer. Dus vandaar, we laten hem even op de achtergrond. Zo'n wereldmuziekzuur is het ook weer niet. Hé, Jan?
1: Nee, maar wel geschiedenis, hè?
0: Ja, dat is zeker geschiedenis. Heb jij dat shuffle, of dat trio Tjoe en Jeroen wel eens meegemaakt?
1: Ja, maar...
0: Had je die ook in je tent?
1: Nee, op bruiloften.
0: Op bruiloften in partijen.
1: Maar ik had... Ik deed met de Wico's en dan met de Jukebox. En dan had ik... God, hoe heette die andere jongens nou? Die zaten dan, onder de draverij. Hadden ze een middagprogramma. Tjoe en Jeroen, of zo heette die jongens. Ik weet het niet.
0: Ton en Jeroen. Trio Tjoe en Jeroen. Met z'n tweeën waren ze.
1: Ja, nee, niet, niet deze, okay. Maar er waren anderen.
0: Oké. Okay.
1: Trio. En die trokken toch een bepaald publiek die niet van paard hielde. Dus dan zat even de tent vol. En dat was best wel leuk.
0: Corrie Konings kwam niet bij jou, hè? Die zat in de andere
1: tent. Tante Corrie zat in de andere tent.
0: In de Amazon tent.
1: En daar was ik hartstikke blij mee, want dan konden ze daar niet bij de bar komen. En wij hadden dat verhaal van die doosjes. Dan kwamen ze bij ons doosjes bier halen en dan gingen ze weer de Amazon tent in.
0: Ja, precies. Tot u spreekt een echte ondernemer.
1: Dus ik...

0: Muziek op.
1: Muziek op single.
0: NLP. Beleef het met ons mee.
1: Beleef het met ons mee.
0: Proost, maak de vrijdagavond echt.

0: Ja, u hoorde net een nummer van Paperplane uit Heemskerk. Dat is natuurlijk niet zo, het is Status Quo. Maar Paperplane is eigenlijk de groep die alleen maar nummers van Status Quo speelt. Maar dan in een ander jasje. Heb ik al verteld trouwens dat dit uitzending 477 is van de Prozo's.
1: Zo.
0: We zijn 1 oktober 2014 begonnen met dit programma. En nou ja, dus... ja, 477 keer. En we zijn bijna aan het einde van het eerste uur. We kunnen nog wel even wat praten, Jan. Want je hebt vast nog een paar mooie verhalen.
1: Zat.
0: Ja, dat bedoel ik. De tent op naast Café Nijman. Dat was natuurlijk... Hoeveel mensen zaten daar, als het helemaal vol was? Hoeveel mensen zaten
1: er? Er mochten er van de brandweer 1200 in.
0: Maar daar ging je overheen natuurlijk.
2: Nee, ik heb nooit geteld. Ik was heel slecht in rekenen. Ja, vooral in tellen.
0: Ja. Daar spreekt weer de zakenman die zich niet uitlaat over hoeveel mensen er in de tent zijn geweest.
3: Laat ook los van zijn ogen.
0: Ja.
2: En we hadden een bar van 20 meter. Die nam ook wat ruimte in beslag natuurlijk.
0: Die was altijd over de lengte, toch?
2: Ja.
0: Of heeft hij ook wel eens over de breedte gestaan?
2: Nee, dan was hij te klein.
0: Ja, dus over de lengte was de bar.
2: Ja.
0: En daar stonden gewoon hoeveel...
2: 20, 22 meter. En daar hadden we dan eerst altijd een gootje voor.
0: Ja.
2: Daar kon je de biertjes in zetten. En later kregen we een tent van een ander tentenbedrijf van Visser uit Didam.
0: Ja.
2: En die hadden bartafels ervoor. Nou, die kon je met geen... al stonden ze met z'n allen te douwen, die kreeg je niet om. Dat was allemaal normaal bestendig, zei die man. Want die kwam uit de Achterhoek en die leverde ook tenten voor optredens voor normaal.
0: Ja. En was het eigenlijk vanaf het begin al plastic glazen?
2: Nee, ik heb een paar jaar met glas gewerkt. Maar dat...
0: Dat is geen succes, denk
2: ik. Nou, dat mocht op een gegeven moment niet meer. En daar was ik eigenlijk wel blij om ook.
0: Gebeurden er veel ongelukken met dat glas?
2: Er zijn wel wat ongelukken gebeurd. Ik ben nog eens een keer na de kermis van de kruk afgetrokken door een boze vader. Want die dochter was in het glas gevallen en die had een aantal hechtingen in haar gezicht.
0: Daar
2: ben ik later heen geweest met een fruitmandje. Want ik had altijd, voordat de tent openging en in de tent hangen, en dat fotografeerde ik altijd. De toegang tot de feesttent is gratis en geheel voor eigen risico.
0: Ja.
2: Want anders is dat niet te doen.
0: Nee, tegenwoordig zou je ook allerlei verzekeringen moeten afsluiten, denk ik zomaar.
2: Ik ben daarmee bezig geweest toen een keer. Er is nog een keer iemand neergestoken.
0: Oh.
2: En toen dacht ik, ja, daarna, ik ga dat eens op de beurs. En ik had een Lions Club in huis. En daar zat een man, die werkte daar. En die zou dat voor me bekijken, hoe dat... Maar dat was bijna de helft van de omzet. Dus
0: dat zijn vreselijk duur verzekeringen. We hebben nog 4 seconden voor het einde van het eerste uur. Dus blijf luisteren hier bij de Prozo's.
4: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade. En in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in Centraal-Oekraïne. En dat is ook de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van

0: Venray nu helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs landschap.
1: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. We hebben in eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat we echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
0: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer. Op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
7: Dit is Prozo's.

Elke uitzending maken we een plaat van Ilo, door Henk uitgekozen. Laten we even horen. En dit was de plaat, hoe heette die? Last Train to London, van Electric Light Orchestra. Dank je.

0: De Prozo's, het tweede uur hier bij Egmond 360. En we hebben het eigenlijk alleen maar over de naderende kermis hier in... of niet hier, want we zitten natuurlijk in de studio in Beverwijk. Maar in Heemskerk barst het feest volgende week los. Het volksfeest, zoals Jan erop wees, dat we dat wel zo moesten uitdrukken. Want het is geen kermis. Nee, de kermis is een draaimolen. Maar het volksfeest is het grote feest in Heemskerk.
1: In het dorp.
0: In het dorp.
1: Ja.
0: We hadden net even onder het nieuws de vraag... hoeveel liter bier zou er nou verkocht worden? Of heb jij verkocht? Welke record heb je gehaald? Je wist daar wel wat over te vertellen.
1: Ja, ik kreeg op een gegeven moment... Dat vullen, dat was eigenlijk altijd een hele toestand. Ik had 3 tanks in de kelder. En dan, soms moesten ze meerdere keren op een dag komen.
0: Zo hard.
1: En toen zei ik op een gegeven moment, ik snap dat niet. Ik zeg, want jullie hebben brouwerijen in de stad. En dan wordt het bier naar een bottelarij gebracht in een tankwagen. Ik zeg, dan kun je bij mij ook wel een tankwagen neerzetten.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment had ik het voor elkaar. Ik kreeg een tankwagen van Van der Bos. En daar zat 17.000 liter bier in.
0: En dat ging een hele kermis mee? Of moest
1: dat was wel een beetje op overhead berekend. Maar we hebben hem 1 jaar dat ik denk van nou, als we er nog een paar uur bij krijgen, dan gaat hij leeg.
0: Oh jezus. 17.000 liter.
1: Ja.
0: En dat was ook een landelijk record, of niet? Of?
1: Nee hoor.
0: Nee?
1: Nee, er zijn erbij die verkopen veel meer.
0: Oké. Okay.
1: Maar voor zo'n feestentje van ons. En wij hadden dan natuurlijk de laatste paar jaar hadden we ook het café nog open.
0: Oh, toch wel? Toen ging het café
1: dan,
0: wel weer
1: dan
0: open.
1: Draaide het café op zijn eigen 3 tanks. En dan hadden we die trailer van Van der Bos, die hadden we dan ten behoeve van de feesttent staan.
0: Ja. Nou, jullie hoorden het al, nog genoeg verhalen te vertellen over de kermis hier in Heemskerk. En dat gaan we dan ook het tweede uur doen. Hier bij de Prozo's op Eimond 360. Maar nu eerst een stukje muziek. Turn it up, zegt hij al. En het is Lynyrd Skynyrd natuurlijk.

0: De Pro-Shows voor de jongeren van toen. Oh. Met de presentatoren van vandaag.
1: Wow.
0: Deze keer met Paul en Henk.

0: Je luistert nog steeds naar Rijnmond 360, naar de Prozo's elke vrijdagavond tussen 8 en 10. En dit was ons eerbetoon aan Journey Kaagman, die natuurlijk 2 weken geleden overleden is. De gast is nog steeds Jan Nijman van Café Nijman. En onder de plaat hadden we het nog even over het glaswerk. En jij vertelde, ja, in de glastijdperk heb ik menig wond verbonden in de tent.
1: Ja.
0: Onder andere dat verhaal wat je net vertelde over de meneer met een glas wijn in zijn voet.
1: Een wijnglas.
0: Ja?
1: Een voet van een wijnglas. Ja, en die was door zijn zool van zijn gimpie, door zijn voet heen. En die kwam er aan de bovenkant weer uit.
0: Ja, en jij was, omdat je dat ook in het leger geleerd hebt of zo?
1: Ik was keukencommandant. Ik was eigenlijk een beetje onderofficier, noemden ze dat. Omdat ik mijn koksdiploma al had, hoefde ik niet te leren koken. Dus ik werd commandant van een veldkeuken.
0: Ja.
1: En dan kreeg je bij de geneeskundige troepen een hospicopleiding.
0: Ja,
1: dus voor eerste hulp.
0: Dus je was eigenlijk BHV'er?
1: Dus ik had zo'n hele grote verbanddoos in de keuken staan. Nou, en dan kwam er een die had een sneetje in zijn vinger en die had dit. En toen kwam er ook een en die had een wijnglas. Dus heb ik wat brandewijn erop gegoten om het een beetje te verdoven. En toen heb ik vanaf de onderkant dat voetje eruit getrokken. Schoen uit. Beetje schoongemaakte wond en verbonden. En de taxi stond al voor. Hij kon zo naar het Jozef ziekenhuis, naar de eerste hulp. En daar kreeg ik alle jaren keurig een brief van dat ik...
0: Van het ziekenhuis.
1: De verwonding.
0: Dat was dan het Sint-Jozef ziekenhuis nog.
1: Maar ik beoordeelde dan of het gehecht moet worden of niet.
0: Aha.
1: Gewoon een pleistertje stuurde ik niet door. Maar die echt gehecht moeten worden, die gingen daar naartoe.
0: Maar dat bewijst nog maar eens dat het goed is dat dat glaswerk op een gegeven moment is afgeschaft.
1: Ja,
0: En dan daarna in de plastic tijd was het aan het eind van de avond grote bezem. En alle plastic bekertjes in de tent uit.
1: Ja, je wist niet wat je zag, zo'n hoop.
0: Ja.
1: En daar hadden we een perscontainer voor staan. En daar ging alles in. En die werd dan, zeg maar donderdags werd die dan gewisseld. Van 2 dagen ging daarin. Dat was net als een vuilniswagen met zo'n schuif. En die perste alles naar 1 kant toe. En die had ik dan samen met Amazon.
0: Ja,
1: deden
0: we
1: alle twee de...
0: Deelde u de kosten van die container.
1: Ja. En dan op het eind gingen dan... je had een stukje hout nodig of een dingetje of een pelletje. En dan de laatste dag ging dan alles erin. En dan kwam de tentenboer zijn tent weer opruimen. En dan was die weer helemaal leeg.
0: Je had ook een krantartikel meegenomen, Jan. Over dat de vloer.
1: Ja, dat was met z'n allen door de vloer bij Nijman.
0: Welk jaar was dat?
1: Dat was het eerste jaar.
0: Dus dat is...
1: 1979.
0: 1979, tenminste.
1: Ja.
0: En... Wat stond daarin?
1: In 1979 een nieuw fenomeen. En dat verliep niet helemaal vlekkeloos. De vloer bezweek onder de horsende menigte. En toen zat duo Dijkhuis te spelen. En ik zeg tegen hem, dat gaat zo niet. Volgens mij is die hoofdlegger geknapt. Ik zeg, daar moeten we wat aan doen. En mijn zwager die was al spulletjes aan het zoeken. Ik zeg, we gaan eronder, maar... Als jij gaat spelen en ze gaan weer horsen, ik zeg, dan worden we verpletterd. Ik zeg, dat kan natuurlijk niet.
0: Nee.
1: Hij zegt, ik heb wat gevonden. Hij zegt, we gaan roeien.
0: Met z'n allen?
1: Ja, net als wat ze nu met de voetbal doen.
0: Ja, die Noren doen, ja.
1: Ja, hij zegt, jullie gaan allemaal zitten. Hij zegt, dan gaan we roeien. Dus wij eronder. Er lag allemaal nog hout onder, dus... Die gebroken ligger... Balkjes eronder. En... We hadden van die oliedruk krikjes.
0: Oh, die pompen.
1: Die waren van mijn vader, van de caravan. En die had mijn zwager allemaal verzameld. Dus wij met z'n tweeën eronder. En wij en toen op een gegeven moment zag Klaas die vloer weer omhoog komen. Hij zegt, als jullie eronder vandaan zijn, moet je even je hand opsteken. Nou, we zijn een half uurtje bezig geweest. We hebben een half uurtje zitten roeien. En Klaas zegt, jullie zullen nu wel moe wezen. Hij zegt, we gaan nou weer horsen.
0: Gewoon staan.
1: Nou, en dat had hij doorstaan, de tent, tot sluitingstijd.
2: Mooi, hè?
0: En dat haalde de krant dus.
1: Ja, hierom. Kijk maar.
0: Ja.
1: Met grote letters.
0: Kijk, Jan houdt nu een krantenartikel naar voren van 1979. Met z'n allen door de vloer bij Nijman. Ja, dat stond toen de tijd... In het Dagblad Kennemerland, ja.
1: En het is na die tijd ook niet meer gebeurd, want ze hebben er ook een hoop van geleerd bij de boertenten.
0: Ja, je werd het goed gestut, zeg maar.
1: Ja, er gingen allemaal dubbele balken onder jaar daarna, want ze konden horsen in Heemskerk, hoor.
0: Ja, dat dacht ik.
1: Nou ja, als er 1000 man gaat horsen.
0: Ja, dan komt er een kracht vrij. Dat wil je
1: zegt dat er 200 niet lenig zijn. Dus ja. dan hou je er nog 1000.
0: Dus eigenlijk
1: over.
0: Kunnen we concluderen. We hebben afgelopen WK de Noren zien roeien op het.
1: Dat hebben wij ook uitgevonden.
0: Dat
1: eigenlijk.
0: Is eigenlijk naast de feesttent die Jan Nijman heeft uitgevonden. Hebben ze ook het roeien uitgevonden. Ja. Niet alleen in ILO draaien we een plaat van, maar ook van

0: We kregen net een verzoekje van de ene Erik van Houten uit Castricum. En hij zegt, draai maar een gauw ouwe. Nou, deze is voor jou, Erik. Dit was Earth and Fire, Lady Sun, en van een LP uit de jaren 70. Gauw met gezwinde spoed weer naar Jan, want die heeft nog zoveel verhalen. Hij heeft allemaal krantenartikelen meegenomen. Maar dat is ook een beetje ter voorbereiding, Jan, voor jouw gesprek straks met de historische kring natuurlijk.
1: Ja, ik ben ik ga een lezing voorbereiden, maar ik ben nu alles wat ik aan archief heb,
0: ja,
1: dat ben ik aan het uitsorteren. Want je hebt voor Café Halfweg, Café Halfweg, Café Flora, mijn opa in de oorlog erin. Mijn vader en moeder erin getrouwd en dan komt mijn periode.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan wat er allemaal aan collega's toen de tijd was.
0: Ja, want die lezing die je gaat geven bij de historische kring gaat dus over de cafés in Heemskerk.
1: Ja.
0: En heb je dat dan ook over Progress?
1: Progress was een jeugdsociëteit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, want dat is in 1969 is dat ontstaan, hè? Vanuit de katholieke kerk. Die zeiden van ja. Die jongeren hier in Heemskerk, die moeten toch ook wat te doen hebben. Zullen wij een sociëteit oprichten?
1: Ja, en de kapelaan vond toch de cafés nog een beetje verderfelijk toen de tijd.
0: Ja, precies.
1: Dus ze moesten in een wat meer beschermde omgeving en meer met soortgenoten. Nou, ik ben er zelf ook wel geweest als jonge jongen.
0: Jij vertelde dat de Progress niet begon waar ze uiteindelijk zijn geëindigd. Maar ergens anders, hè?
1: Ja. Achter de Laurentiuskerk, daar stond een jeugdhuis, noemden ze dat toen.
0: Ja.
1: En daar is de Progress Sociëteit begonnen.
0: Is dat waar later André Bakker zijn dansschool had?
1: Ja.
0: Ja, ja, precies.
1: Precies op die plek, wat nou het Heidenplein is, zeg maar.
0: En de Progress is later verhuisd naar een oude kleuterschool op de Constantin Huygensstraat.
1: Juist.
0: Er staat nu nog gewoon een grasveld en er staat nu een kunstwerk.
1: Dat is de oude plaquette van de ULO.
0: Ja, van de oude Adelbertus-MAVO. Ja. Ja, dus daar was vroeger de Progress van, ja, eigenlijk tot 1996, maar De grote jaren waren natuurlijk de jaren 70 en 80.
1: Ja.
2: Moet daar niet eens een monumentje voor gemaakt worden?
0: Nou, Jos, onze mede-presentator van dit programma, die over 2 weken weer aan de beurt is, die maakt regelmatig foto's. Want er staat nu ook een kunstwerk. Nou ja, kunstwerk tussen aanhalingstekens.
1: Ja, dat past daar niet.
0: Nee, het is meer
2: smaakvol niet te twisten.
0: Laten we maar niet zeggen wat het is. Maar daar moet eigenlijk een monumentje komen.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Hier rust, Progress.
2: Nee.
0: De sociëteit waar menig Heemskerker zijn vrouw of man heeft leren kennen.
1: Het Progress-prieeltje of zo.
0: Ja, precies.
1: Een rustpuntje waar ze nog even kunnen mijmeren. Want ze willen zo'n bankjesparade.
0: Ja, een bankje erbij.
1: Waarom heb er nou niemand aan gedacht om een klein prieeltje te maken met een leuk bankje erin?
0: Ja.
1: En waar ze kunnen praten over vroeger. Wij zitten op het Kerkplein.
0: Barretje erbij. Wat wel gebeurt natuurlijk nu bij de Nederlandse Hervormde Kerk. Hebben
1: we dat noemen we de eretribune.
0: Ja, de eretribune. Daar zitten nu regelmatig wat oudere mannen. Als je in Spaanse of Italiaanse dorpjes komt, zie je dat ook.
1: Ja.
0: En dat is nu toch wel een beetje in ere hersteld, ook in Heemskerk.
2: Hangouderen,
0: die zitten gewoon gezellig het leven door te nemen.
1: Ik betrap mij er eerlijk gezegd ook op dat ik tegenwoordig ook wel eens even plaats neem om de laatste dorpsroddels te vernemen.
0: Ja, het zijn bijna altijd dezelfde mensen. Ik zal volgende keer ervoor opletten, Jan, of jij er ook zit. En dan gaan wij nog even een stukje muziek draaien, want we hebben nog 30 minuten en we kunnen nog hartstikke mooie verhalen gebruiken.

0: Uit de jaren 80, 84 om precies te zijn. Daar grijpen we een beetje naar terug, maar met af en toe een plaatje uit die tijd. Dit was Bananarama met Cruel Summer. En wij hebben natuurlijk nog steeds de gast Jan Nijman. Die zit naast Henk Becker prachtige verhalen te vertellen. Net onder de plaat vertelde hij nog een mooi verhaal. En dat, ja Jan, dat moet je gewoon nog een keer vertellen.
1: Ja, dat wil ik jullie niet onthouden. Dat is fantastisch. We zijn een keer het eerste deuntjes afgelopen. En dat was op woensdag. En dan gingen we altijd even dicht. En dan gingen we allemaal eten, even opruimen. En dan gingen we weer open.
0: Want s'avonds weer,
1: dan, ja. Dan zakte het even af, zo rond lunchtijd.
0: Ja. Ja.
1: Want het was vroeger altijd, moeder heeft de soep klaar. We gaan eerst soep eten bij moeder. En dan kwamen ze weer terug. En ik kijk, staat er in de hoek een tafel met pluzen stoelen eromheen. Vier stoelen. Helemaal gedekt. Lege schaaltjes. Bestek, alles erop. En ik denk, dat is van een Chinees. Want het waren van die lakens met van die Chinese tekens allemaal erop.
0: Ja.
1: Nou, ik denk, dat ga ik nou allemaal niet uitzoeken. Ik denk, zet maar bij mij binnen. Dat komt wel.
0: Bij mij binnen is dan in het café. Ja.
1: Ja. Ja. Want dat was toch dicht. Dus ja. Dat daar gestald. En een week na de kermis loop ik door de Van Koevoovenstraat. En daar kom ik van Kwaifa kom ik buurvrouw tegen. Die noemde ik altijd buurvrouw Chinees.
0: Ja.
1: Ik zeg, buurvrouw, leuke kermis, schat. Ze zegt, ja, wel druk. Ze zegt, maar gestolen. Ik zeg, wat gestolen? Ze zegt, vier stoelen,
0: en een tafel.
1: Bestek, serviesgoed, alles weg. Ik zeg, zal ik jou eens blij maken? Ik zeg, ben je er straks? Ik zeg, ja, nou, ik twee jongens gecharterd uit café. Ik zeg, jongens, even meelopen met de stoelen. En twee met de tafel. Ik zeg, dan gaan we buurvrouw voor blij maken. Nou, ze vloog me om mijn nek. Ze was...
0: Zat de tafel weer
1: terug. Koning te Rijk zat de tafel weer terug.
0: Ja, want het was tijdens de kermis in die Chinese restaurants... waren er toen volgens mij twee of drie in het dorp.
1: Ja.
0: De Jan van Schorrelstraat en de Van Koevoovenstraat. Daar ging je dan eten, maar dat ging natuurlijk niet normaal, hè? Nou, Henk, jij weet het misschien ook wel...
2: Nou, wij zijn één keer met de rugby wezen uit eten. En toen kregen wij geen Chinese stokjes. Toen hebben we de tafelpoten er maar onder vandaag geschroefd. Ja. En toen gingen we daarmee eten. Maar dat vond de Chinees ook niet zo leuk.
0: Maar tijdens de kermis werd het...
1: Hele bescheiden mensen.
0: Ja.
1: Oh. Ja. Ze hebben misschien wel gezien dat er een paar een stoel meegenomen hebben. Maar ze gaan er niet achterheen van... Hey, kom even hier, want dat is van mij.
2: Nee, dat doen ze niet.
0: Nee.
1: Maar als dank kreeg ik alle jaren... Dat hebben ze jaren volgehouden. Ze gingen dan regelmatig naar China. En dan kreeg ik alle jaren een doos met Chinese thee. Omdat ze wist dat ik gek van Chinese thee was. Met een theepotje erbij. En dat heb ik nog.
0: Ja, ik kan nagaan.
1: Ja.
0: Het is een sociale gebeurtenis in het dorp in Heemstede.
1: Maar dat vond ik een mooi verhaal. Ik denk, het was niks vernield. Ze hebben gewoon bij mij in de tent hebben ze zitten eten. Ze vonden het vaste druk bij die Chinees.
2: Dan reken we die gasten gelachen, hoor.
1: Ja, die hebben de grootste lol gehad. En die zijn weggelopen. Die wilden gewoon laten staan. En
2: kunnen die zich nog even melden, eigenlijk, vanavond?
0: Ja. Want over eten gesproken, de saté van Café Nijman is natuurlijk legendarisch.
1: Ja, die heb ik nog drie, vier jaar geleden verkocht. Tijdens de
0: kermis.
1: Tijdens de volksfeesten bij de Jansheren.
0: Zeg ik weer kermis, hè? Tijdens de volksfeesten aan de Jansheren. Ja. Daar kon je dan naast. Want in de Jansheren kwamen wat oudere mensen.
1: Ja, ook broodjes, kroket.
0: Ja.
1: Dat,
0: Ik was op de afgelopen kermis was ik met mijn buurjongen Rob van het Hof. Stond ik bij Ruisdaal. Hij zei, kom op, we gaan even naar de Jansheren. Ik zeg, wat gaan we daar doen dan? Hij zegt, let maar op, kom maar mee. En hij loopt de Jansheren binnen, hij loopt naar de bar. Hij zegt, 16 advocaatjes, met slagroom.
1: Ja.
0: En hij heeft twee dienbladen vol. Ik zeg, wat ga je ermee doen? Hij zegt, die ga ik uitdelen.
1: Ja.
0: En dus hij heeft dat hele, al die mensen die daar soms met een rolstoel...
1: Ja, was de woensdag. Dan had je altijd de rolstoelpolonaise.
0: Ja.
1: Dat waren de mensen uit Sint Agnes, bejaardenhuis.
0: Ja.
1: En dan had ik altijd al kleine glaasjes klaarstaan. Met advocaten in. En dan hoefde ik alleen maar de slagroom erop te doen. En dan deed ik ze leuk maken met een mooi chocolaatje erop.
0: Ja. Maar die moesten dat betalen, toch? Of niet?
1: Nou, meestal kregen ze dan van huis Agnes kregen die de mensen allemaal een advocaatje. Dus ik had er sowieso al 30 staan altijd. Die gingen uit.
0: Maar deze heer, die betaalde
2: die deed zelf.
0: Aan de bar.
1: Ja.
0: 16 advocaatjes. En nou, natuurlijk nooit genoeg. Ik zeg, nou, ik sprak hem laatst. Ik zeg, we gaan het weer doen. Maar dan doe ik met je mee. Want ik vind het zo leuk gemaakt.
1: Ja, dat is leuk. Het is ook voor die mensen is dat ook hartstikke leuk.
0: Ja, toch?
2: Dat is trouwens best lekker, hoor, advocaatje.
0: Ja, zeker.
1: Ik betrap me er wel eens op dat ik er af en toe ook nog wel eens eentje neem.
2: Ja.
1: En ik heb het zelf nog wel gemaakt.
2: Kan ook, ja.
1: Boerenjongens ook. En daar kreeg ik een standje van de keuringsdienst van waren.
0: Oh ja.
1: Dat de alcoholpercentage was te hoog bij mij.
2: Oh, nou.
1: Want dat mag maar 15 wezen, maar bij mij zat die meestal rond de 20. Want ik maakte het met mispelblom brandewijn.
2: Ja. Klinkt nou goed.
0: Terug naar de muziek. Dancing with you.

0: Ultra Fox met Dancing with Tears in My Eyes uit de jaren 80. Waar we deze keer naar teruggrepen, maar we waren natuurlijk helemaal begeisterd door de verhalen van Jan. En dan bedoel ik Jan Nijman, want die is hier al de hele avond te gast. En hij barst van de verhalen. En ik moet hem zelfs eventjes tot stilte banen als ik mijn plaat wil afkondigen. Want hij gaat maar door. Dus ik ga Jan nog even vragen. 2005, dat was eigenlijk een beetje een triest jaar. Want toen stopte, toen verdween Café Nijman.
1: Ja, toen hield Café Nijman op te bestaan. En ook de Nijman feesttent ging wel door. Maar niet meer als Nijman feesttent. Maar die ging naar een ander. Ik denk dat het eerste jaar dat Van Ruisdaal dat exploiteerd heb toen.
0: Bestond de Verduisdal al toen in 2005? Ja, oké. En, maar die Amazon-tent, die bestaat nog steeds?
1: Ja, die wordt nog steeds Amazon-tent genoemd. Maar wij hadden dus eigenlijk een stilzwijgende verlenging. En dat ik toen gestopt ben. Toen waren er meer geïnteresseerden. En toen heb de gemeente gezegd, we gaan het bij inschrijving doen.
0: Ja.
1: En dan wordt er geloot.
0: Ja.
1: En dan hebben ze hem voor 3 jaar. Ja. En dan na 3 jaar krijgt een ander weer een kans. Ook die geen horecabedrijf in het centrum heeft. Om ook in het centrum een exploitatie te doen.
0: Ja, okay.
1: Dat is eigenlijk het verhaal daarachter.
0: Want dat is waar nu eigenlijk een beetje consternatie over is. Over die verdwijnende feesttent in het Nieleplein. En ik begreep dus dat het restaurant Bravour had de inschrijving
1: gewonnen. Die had het voor 3 jaar en dit was het laatste jaar.
0: En het laatste jaar konden ze het niet meer opbrengen om nog een feesttent neer te zetten?
1: Waarschijnlijk niet.
0: Oké. Nou, als het droog is en er staat een podium, is het ook prima.
1: Ja.
0: Maar wat zou je bezwaar zijn tegen een open plein?
1: Voor mij is er geen bezwaar, maar het idee wat er in de loop der jaren gegroeid is.
0: De feesttent.
1: Van iedereen die je kent, die zit in de feesttent.
0: Ja.
1: En of dat nou bij Amazon of bij Nijman was, dat maakt er niet uit.
0: Nee.
1: En ook met de eerste deuntjes. Je hebt op de lagere school met jongens op school gezeten die je misschien 10 jaar niet gezien hebt. Dat waren ook eigenlijk net als de woensdag en dan de donderdag helemaal. Dat waren reuniedagen.
0: Ja.
1: Ik kende wel die zaten in Sri Lanka en weet ik veel waar, over de hele wereld. Die kwamen gewoon met de kermis
0: kwamen
1: over.
2: Om dat
1: volksfeest nog een keer mee te maken.
0: Jouw grote bezwaar is eigenlijk het fenomeen feesttent verdwijnt op deze manier.
1: Ja, maar ik denk ook dat het ook een beetje op zijn retour is.
0: Ja, want tegenwoordig met de kermis spreek je af in Ruisdaal, bij Ruisdaal.
1: Of ja, maar nu mag je ook buiten exploiteren. Wij mochten niet buiten exploiteren.
0: Okay.
1: Dus je moest, als je zaak te klein was, moest je iets zoeken. En toen ben ik op het idee gekomen om een feesttent neer te zetten.
0: Ja.
1: En mijn collega's vonden dat ook prachtig. Hè? En daardoor kon je iedereen eigenlijk herbergen.
0: Ja. Ja.
1: En toen later kregen ze dus vergunning om ook buiten terrassen te maken. En in onze tijd was dat ondenkbaar. Dat hoefde je bij Hoobroeks en zo niet mee aan te kopen. Want
2: er is geen café meer open.
1: Nee, ze zijn allemaal dicht. Ja. Ze kunnen bij wijze van spreken allemaal op zaterdag gewoon weer draaien.
0: Nou ja, goed.
1: Want de zaak is netjes, ze staan allemaal buiten.
0: Ze staan allemaal buiten, juist als het dorp.
1: En ja.
0: Bij Café Cheers misschien nog.
2: Die is wel open.
0: Ja.
2: Maar die is ook schoon.
0: Maar bij Ruisdal kom je ook niet meer naar binnen. Het is alleen maar op dat terras en buiten.
1: Nee, want bij Cheers staan ze allemaal. Ik ben er wel eens op vrijdagmiddag geweest. Want er staan een hele hoop oude plantjes van me altijd. En dan speelt Blue Six. En die zaten vroeger bij mij in café al.
2: Ja.
1: Nou, dat ik ben er 2 keer heb ik een poging gedaan om erheen te gaan. Maar ik ben geen 20 ook meer natuurlijk. Dus de inname wordt ook kleiner.
0: Ja.
1: Dus met 2 uur heb ik het gehad, dan ken ik naar huis.
2: Ja, een advocaatje nemen, Jan.
0: Ja, we hebben tegenwoordig ook een
1: Er staat een beetje truttig in, een oude cafébaas.
0: We hebben ook een leuk terras tegenwoordig bij Brasserie 38, wat nu weer anders heet. Nova, geloof ik. Daar sta ik vaak, dat vind ik altijd wel.
1: Ja, dat is een mooie plek.
0: Ja, en daar staan we ook weer met de wielerronde. En zo verheugen we ons weer op de kermis van 2026.

0: Je luistert nog steeds naar Eimond 360, de pro-shows, elke vrijdagavond van 8 tot 10. En dit was natuurlijk Fleetwood Mac met Go Your Own Way, het beroemde album Rumours. En wat je nu hoort is Sanford and Sons, een mooie tv-serie uit de jaren 80. En dan die Schubertje die door zijn zaak liep en zijn zoon die alles probeerde te repareren. We hebben nog steeds de gast, Jan Nijman, de beroemde Heemskerker van Café Nijman. Hij heeft bijna 2 uur gevuld met allerlei prachtige verhalen. En ik wil nog even weten van Jan, hoe gaat het leven nu? Waar woon je en waar... Nou ja, je hoeft niet te zeggen waar je woont, maar hoe gaat het leven nu?
1: Nou, ik ben nog wel vrij actief. Ik doe vrijwilligerswerk op kookgebied. Zit ik in een menucommissie van Westerheem.
0: Oké.
1: Okay. Ik zit daar in de cliëntenraad. En sinds kort zit ik 1 keer in de maand bij een koffieronde. Dat zijn allemaal oude mannetjes die willen allemaal weten hoe dat vroeger ging in Heemskerk.
0: Ja.
1: En herinneringen ophalen.
0: Ja, een beetje bij een beetje historische kring of zo.
1: Ja, zoiets. En hun kijken er altijd rijk. Haal ze het naar uit als het de eerste maandag van de maand is. Want dan komt mijn man weer.
0: Ja, ja.
1: Dat vinden ze leuk.
0: En, ja, nee, ik kan me het bij geheel voorstellen. Nadat ik je 2 uur heb meegemaakt met prachtige verhalen. Dat zij dat ook leuk vinden. Ja,
1: ja,
0: ja. Ja.
1: Nou ja, nu dat zit dus in het verschiet. Ik ben benaderd door de historische kring om ik ben nu mijn archief aan het omspitten om te kijken wat daar allemaal bruikbaar voor is.
0: Ja.
1: Over de oude cafés in Heemskerk.
0: Dat vroeg ik me ook nog af. Don Quixote, hoort dat dan ook bij de oude cafés? Of is dat meer...
1: Nee, Don Quixote, daar heb ik mijn jeugd versleten op school. Dat was de lagere school, dat was de Sint-Jozefschool.
0: Ja. Daar heb ik ook nog op gezeten.
1: Nee, maar toen de tijd was het nog apart, hè?
0: Ja, Sint-Jozefschool, meisjes en jongens.
1: En Maria school. Ja. En dan had je 1 speelplaats en er stond een heel groot ijzeren hek tussen.
0: Of een muur.
1: Jongens aan de ene kant, ja. Meiden aan de andere kant.
0: Ja, ja.
2: Dat is niet waar. Want ik heb op de Maria school gezeten.
0: Serieus,
2: ja, toen werd het voor het eerst gemengd.
1: Ja, maar ik heb het over de tijd. In mijn tijd was het niet.
2: Ja, en wij schelen natuurlijk nog gelukkig een paar jaar.
0: Gelukkig nog wel, zei ik.
1: Ik heb alleen op de Maria school gezeten als kleuter.
0: Ja.
1: Want dan zat je bij de nonnetjes en die zaten niet op de Jozefschool. Die zaten bij de Maria school in.
0: Ja, die zaten in dat houten gebouwtje nog daarachter.
1: Later.
0: Ja. Oh, later, oké. Okay. Daar heb ik op de kleuterschool.
1: Ja, want ik was van 48, dus dat is, even kijken, je was in jaren 4, 5, 50, 51, toen was dat er allemaal nog niet.
0: Nee, ik ben van 62, ik heb nog 2 jaar op de Jozefschool gezeten. Maar toen sloot hij, want toen werd het Don Quixote. Dus ik heb in mijn lagere schooltijd op 3 verschillende locaties in Heemskerk op school gezeten.
2: De Maria school ging naar Plan de Maar, de Otterkolken.
0: Ja,
1: ja.
0: En de Jozefschool...
1: De Jozefschool werd eigenlijk steeds kleiner... want je kreeg eerst een hele groep jongens van Heemskerkenduin. Die gingen naar de... Hoe heet die school? Aan de Kerkweg, de Leonardus.
0: Ja.
1: En dan later die in die muziekbuurt allemaal woonden... die gingen naar de... Die school, ja, die gymzaal staat er nog... maar die school is alweer weg.
2: Ja, dat is nog een school, ja.
1: Aan de Bachstraat.
0: Ja. Het wordt tijd om af te sluiten. We hebben nog tijd voor 1 plaatje... en die sluit het programma af... Jan, ik wil je...

0: Als, tegen de Heemskerkers zeg ik, jongens, allemaal veel plezier op de kermis. Te beginnen met de wielerkoers op zondag 30 augustus. En we hopen op een beetje droog weer en een mooie sfeer. Weinig narigheid en veel plezier.
1: Ja, en misschien kom ik er nog een paar tegen.
0: Nou, wie weet.
1: Want ik ga het weer een keer proberen om het...
0: Eerst een deuntje dan, of niet?
1: Ja, sowieso de woensdag van de Jan Seren. Het echte oude...
0: Nou, misschien kom ik je wel even een advocaat.
1: En tegen mijn enigste oude collega van mijn tijd die er nog is... dat is Kees van Cheers. Daar wil ik dan vrijdagmiddag even een bezoekje brengen.
2: Ja, die willen we ook nog een keer uitnodigen... maar hij is er nog niet helemaal voor te poren. Geef hem even een zetje... Ja. Want die heeft ook nog een paar leuke anekdotes.
1: Ik zal hem nog wel even bewerken.
0: Misschien moet hij deze uitzending even terugluisteren. Want dat kan namelijk. 2 weken lang kan je deze uitzending terugluisteren. Op de site van Eimond 360. Daar staat uitzending gemist. En dan kan je de uitzending van nu terugluisteren. 2 uurtjes. Dus misschien moet Kees dat ook doen.
2: Nou, we krijgen
0: hem
2: wel.
0: Hoe leuk het is.
2: Nou, we krijgen hem wel.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dat komt wel goed, denk ik.
0: We gaan eruit met Toto. Hold the line. En voor iedereen zeg ik een fijn weekend. En tot de volgende keer. Bij de Pro Shows.

0: 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft dit fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Midden-Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten zwaar gewond. Eerder werd nog gesproken van 3 gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
3: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van

0: camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
1: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
4: You're listening to a night to remember.
5: 1 uur lang. 1 Proso's artiest. Gekozen door de Proso's DJ's. Dit is de Proso's Tribute. Met Tim Okkers achter de knoppen.

0: terug in de tijd. Met de allerlekkerste Golden Oldies.
1: 1 uur lang één artiest. Dit is de ProSoast Tribute.

0: tunnel. I need to touch your soul, baby. I need to reach out for you.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Varensta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi in centraal Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit twee golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. En inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Daar waren ook aanwezig de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien, met ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon, later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag en

0: Enkele dagen droog en ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Vrijdagmiddag brak er brand uit in een elektriciteitskastje aan het Gooiland in Beverwijk. Rond 12:30 werd de brandweer gealarmeerd en kwam snel ter plaatse. Door de brand vielen meerdere verkeerslichten uit, waardoor het verkeer extra voorzichtig moet zijn. De brandweer onderzoekt de oorzaak. Er komt geen feesttent op het Nieleplein tijdens de Heemskerkse feestweek. Horecazaak Bravour wilde de tent plaatsen en betalen, maar de gemeente weigert vanwege te weinig tijd voor vergunningen en adviezen. De tent moest kleiner zijn door brandweerregels, wat financieel onhaalbaar werd. De 26e Heemskerk Cup bracht 18 jeugdvoetbalteams uit 9 landen samen op Sportpark Assenburg. Naast regionale clubs als Odin 59 en ADO 20 speelden ook teams uit Brazilië, de Verenigde Staten, Engeland en Ierland mee. Scouts van Ajax, Feyenoord en Atalanta zochten talent. BNNVARA zendt op 30 september een documentaire uit over de moord op Erwin Laan in 2004 in café Eindspurt in Beverwijk. Zijn vader Jan en vrienden werkten mee aan de film, die het verhaal en de impact van de zaak na ruim 22 jaar belicht. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien, met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Vrijdagmiddag brak er brand uit in een elektriciteitskastje aan het Gooiland in Beverwijk. Rond 00:30 middags werd de brandweer gealarmeerd en kwam snel ter plaatse. Door de brand vielen meerdere verkeerslichten uit, waardoor het verkeer extra voorzichtig moet zijn. De brandweer onderzoekt de oorzaak. Er komt geen feesttent op het Nieleplein tijdens de Heemskerkse feestweek. Horecazaak Bravour wilde de tent plaatsen en betalen, maar de gemeente weigert vanwege te weinig tijd voor vergunningen en adviezen. De tent moest kleiner zijn door brandweerregels, wat financieel onhaalbaar werd. De 26e Heemskerk Cup bracht 18 jeugdvoetbalteams uit 9 landen samen op Sportpark Assenburg. Naast regionale clubs als Odin 59 en ADO 20 speelden ook teams uit Brazilië, de Verenigde Staten, Engeland en Ierland mee. Scouts van Ajax, Feyenoord en Atalanta zochten talent. BNNVARA zendt op 30 september een documentaire uit over de moord op Erwin Laan in 2004 in café Eindspurt in Beverwijk. Zijn vader Jan en vrienden werkten mee aan de film, die het verhaal en de impact van de zaak na ruim 22 jaar belicht.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK na een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: en wijk aan zee.
1: Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
2: Where you going, baby? No, you can't take the car.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Vrijdagmiddag brak er brand uit in een elektriciteitskastje aan het Gooiland in Beverwijk. Rond 12:30 middags werd de brandweer gealarmeerd en kwam snel ter plaatse. Door de brand vielen meerdere verkeerslichten uit, waardoor het verkeer extra voorzichtig moet zijn. De brandweer onderzoekt de oorzaak. Er komt geen feesttent op het Nieleplein tijdens de Heemskerkse feestweek. Horecazaak Bravour wilde de tent plaatsen en betalen, maar de gemeente weigert vanwege te weinig tijd voor vergunningen en adviezen. De tent moest kleiner zijn door brandweerregels, wat financieel onhaalbaar werd. De 26e Heemskerk Cup bracht 18 jeugdvoetbalteams uit 9 landen samen op Sportpark Assenburg. Naast regionale clubs als Odi 59 en ADO 20 speelden ook teams uit Brazilië, de Verenigde Staten, Engeland en Ierland mee. Scouts van Ajax, Feyenoord en Atalanta zochten talent. BNNVARA zendt op 30 september een documentaire uit over de moord op Erwin Laan in 2004 in café Eindspurt in Beverwijk. Zijn vader Jan en vrienden werkten mee aan de film, die het verhaal en de impact van de zaak na ruim 22 jaar belicht.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Velzen, Mente Muiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in